Irma de Vries met het NOS-journaal. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar één zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen lichtgewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Vrijdag vond er een dodelijk ongeluk plaats in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was kritisch op de politie, maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. Na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de vierde plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Na de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Bij de brand komt wel veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het blussen verliep moeizaam, onder meer omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II ook met 4-1. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Irma de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen plots onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen lichtgewond door de modderstroom. Maar of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II, ook met 4-1. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De brand in een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdiensten rukten uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brandmeester. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. Een natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen heeft een gebied van 2700 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. Het Nederlandse leger stuurt 2 blushelikopters naar België. De brand bij het Duitse dorp Guy, zo'n 30 kilometer verderop, is inmiddels onder controle. Inwoners die eerder werden geëvacueerd, mogen terug naar huis. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. En Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. Eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. Langs de kust zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zou zijn. Waar ik belandde, ga dat zien we tonight. Ik was een zochtende een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: NL, your city, your sound.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: facings@phoenix.nl.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland. Voel mij zo
3: free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test.

Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. De brand in een appartementencomplex in Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdienst rukte uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden door de brandweer met een hoogwerker naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorp Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Het weer. Het is vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: the block.
1: Je kunt een nieuwe taal natuurlijk leren uit een boek of in een klaslokaal, maar soms leer je een taal het beste door gewoon lekker te kletsen. Nou, dat is precies het idee achter Walking and Talking. Samen wandelen door Rotterdam, nieuwe mensen ontmoeten en ondertussen Nederlands leren. Oprichter Annelies kan ons daar meer over vertellen. Annelies, een hele goede avond.
2: Goedenavond, Naomi.
1: Goedenavond, hé. Hoe kwam je op het idee om Nederlands leren te combineren met wandelen?
2: O, jeetje. Nou ja, 7 jaar geleden was ik taalvrijwilliger bij de bibliotheek in Rotterdam.
1: Ja.
2: En toen ontmoette ik Masha. En zij was toen net Nederlands aan het leren. En ze wilde heel graag heel snel goed Nederlands spreken. Mm-hmm. En als je in een klassetting, in een klaslokaal zit met een docent, dat is echt anders dan dat je met locals praat. Dus ook als jij naar Spanje gaat of naar Australië. En je wil echt zeg maar de taal leren, dan is het beste om met mensen te spreken die daar wonen.
1: Ja.
2: Dus wij dachten, dat gaan we doen. En we zijn zelf allebei actief. Dus we houden heel veel van wandelen, fietsen, naar buiten gaan. En toen dachten we, dat gaan we al wandelen doen. Mm-hmm. Het was net nog voor coronatijd. En dus gingen we toen wandelen. En dan heb je ook geen hiërarchie, zodat je heel goed met elkaar kan praten.
1: Ja, supergoed. Want je zei net, wanneer je nieuw komt in Nederland, dat het gewoon belangrijk is om dan dus ook met Nederlands te spreken. Is het wat moeilijk voor nieuwkomers om met Nederlands in aanraking te komen?
2: Zeker, ja zeker. Dat horen we ook altijd terug, dat mensen echt heel blij zijn dat ze eindelijk een keer contact hebben met Nederlanders.
1: Ja.
2: Want waar ontmoet je ze? Ja, je hebt misschien Nederlandse buren of je gaat naar de Nederlandse huisarts. Maar verder blijf je heel erg in je eigen bubbel en ben je bezig met integratie en ga je naar een taalschool. En is het eigenlijk best wel lastig om contact te hebben met Nederlanders.
1: Ja.
2: Dus dat wordt heel erg gewaardeerd zeg maar, bij ons project, bij ons actief zijn. Dat mensen denken, oh ja, nu ben ik eindelijk met de mensen van het land waar ik nu woon ook echt in contact.
1: Ja, is dat ook waarom het ook zo belangrijk is voor mensen die hier nieuw zijn om op deze manier Nederlands te leren?
2: Ja, deels. Omdat het gewoon echt fijn is om je thuis te voelen in een nieuwe stad, thuis te voelen in een land, dat je ook meer mensen kent. Dat zien we ook in Rotterdam, dat mensen die ervaren de stad ook echt als een soort groot dorp. Omdat je, als je op de fiets bent of je gaat ergens naartoe, dan zie je dus de mensen die je ook van de wandeling kent. Dus dat is heel fijn, heel positief. En mensen spreken ook buiten de wandelingen nog af. Dat ze soms koffie gaan drinken of naar het Phoenix Museum gaan.
1: Leuk.
2: Zo. Ja, heel leuk. En want als mensen, zeg maar, die komen weken achter elkaar, dan de gesprekken worden ook steeds, gaan wat dieper. En de mensen kunnen zeggen, oh, heb je examen gehaald? Of hoe gaat het met dit? Of is je vrouw al bevallen? Dus dat komt allemaal voorbij. Maar het is ook fijn dat, we lopen langzaam. Tijdens de wandeling praat je 1-op-1. En elk kwartier wordt er gewisseld. Dan heb je weer met iemand anders contact en daar heb je dan weer een praatje mee. En dat is gewoon heel fijn dat je op een laagdrempelige manier, met fouten maken, zo'n nieuwe taal kan leren spreken.
1: Ja, supergoed. En ja, het is ook best wel wat animo, want per avond komen er bij slecht weer 20 en bij goed weer 60 mensen op af. Ik vind dat echt
2: zeker
1: zo bizar dat het zo goed loopt. Wat ontzettend leuk. Ja, jullie zijn nu ook inmiddels ook actief in andere steden. Wat hoop je dat er de komende tijd nog gaat gebeuren met Walking and Talking?
2: Oh jeetje, nou, we zouden het heel fijn vinden als steeds meer mensen erover weten.
1: Ja.
2: Want ook al zijn we nu 7 jaar actief in Rotterdam en we werken heel samen met de Lauwerskerk, met Phoenix, met de Bibliotheek, met allemaal best wel veel organisaties. Toch zijn er nog steeds mensen die het niet kennen.
1: Mm-hmm.
2: Dus ook, we zijn er voor iedereen die Nederlands leert. Dus niet alleen de mensen uit Jemen, Syrië, die met een vluchtachtergrond hier zijn gekomen, maar ook mensen die als expert nu hier werken.
1: Mm-hmm.
2: En daar zijn we ook nog wat, soms wat minder bekend. Dus we hopen eigenlijk vooral meer mensen te kunnen helpen. Echt de komende jaren nog. En ook nog meer Rotterdammers die een hart hebben voor mensen.
1: Yeah.
2: Te vragen om mee te lopen. En zodat we nog meer verbindingen kunnen leggen en ontmoetingen kunnen realiseren.
1: Ja. Nou, Annelies,
2: en loop je zelf een keer mee, Naomi?
1: Nou, nu je het zegt, ik vind het best wel leuk om te wandelen. En ik hou ook wel van kletsen, dus ik denk dat ik dat maar moet gaan doen.
2: Nou, ideale combinatie.
1: Precies, ik vind het geweldig. Ik hoop ook dat meer mensen zich aansluiten. En Annelies, super bedankt voor wat je doet en voordat je even wilde bellen.
2: Helemaal graag gedaan. Dankjewel, Naomi, en tot snel.
1: Tot snel. En lijkt het jou nou leuk om iemand te helpen met Nederlands leren en ondertussen nieuwe mensen te ontmoeten? Je kunt je aansluiten als deelnemer of vrijwilliger via de website van Walking and Talking of check de link op de Phoenix website.

0: de Blok.
1: Heet je echt zo?
2: Ja. Saas.
3: Hoeveel?
2: Saas.
3: Saas.
4: Ik doe niet meer mee. People.
5: Ja, iedereen heeft wel zo'n meme of viral video die je meteen herkent zodra je hem ziet. Maar wat nou als je die meme niet alleen doorstuurt naar je vrienden, maar er gewoon een schilderij van maakt? Nou, de Utrechtse kunstenaar Bowien doet precies dat. Zij maakt kunst van iconic Nederlandse memes en virals en noemt memes eigenlijk de pop art van onze generatie. Hey Bowien, welkom on the block.
6: Dankjewel.
5: Wat leuk dat je er bent.
6: Dankjewel, dankjewel.
5: Hey, ik vind het echt super cool wat je doet. Hoe ben je überhaupt op het idee gekomen om memes te gaan schilderen?
6: Ja, ik zou dit jaar gaan afstuderen. En ik had gewoon geen idee wat ik nou moest gaan maken. Het was echt, oh, en ik moet iets met bijzonders komen. En het moet er goed uitzien. En op een gegeven moment dacht ik, nou ja, ik ga even pauze nemen. Ik ga gewoon even op mijn telefoon. En ik scroll door TikTok en ik zie, dit is Tenerife bij nacht. En ik dacht, wauw. Hier moet ik een schilderij van maken.
5: Ja, want Tenerife bij nacht, even voor de mensen die het niet weten, een kleine reminder.
7: Hallo. Hallo, dit is Tenerife bij nacht.
5: Ja, en wat was het nou hier aan dat je dacht, ja, hier moet ik wel mee maken?
6: Ja, de gezichtsuitdrukkingen, hoe ze erbij stonden met die achtergrond. En dat ze helemaal naar Tenerife zijn gegaan om Nederlands te eten. Hilarisch, echt fantastisch. Dus dat moest vastgelegd worden.
5: En was dat dan de eerste die je had gemaakt? En dacht je toen, ik moet doorpakken? Hoe is dit gegaan?
6: Ja, nee, dat was wel echt de eerste. En daarna dacht ik, oh, ik kan hier nog zoveel mee. En er zijn zoveel mooie video's van Nederlandse memes die allemaal een schilderij verdienen. Dus ik ben voorlopig nog wel even bezig.
5: Ja, geweldig. Hey, want wanneer is een meme iconic genoeg om geschilderd te worden, vind jij?
6: Ja, hij moet herkenbaar zijn en er moet echt een goede overdreven gezichtsuitdrukking bij zijn. Want dat maakt het extra grappig om het te schilderen. En ja, hij moet ook gewoon grappig zijn.
5: Ja, zeker. Heb je een favoriete meme of een favoriete schilderij van jezelf?
6: Dat vind ik lastig. Ik denk qua schilderij dat Wilco en de leugendetector misschien wel mijn favoriet is.
5: Ja. Ja. Geweldig. Heeft Wilco er ooit op gereageerd?
6: Ja, ja. Nee, hij vond het heel leuk. Dus dat was ook echt heel erg fijn om te horen. Altijd leuk als mensen het ook zelf leuk vinden.
5: Ja, want je hebt natuurlijk ook wel eens gehoord dat iemand het niet zo leuk vond. Het stel van Tenerife bij nacht waar we het net over hadden. Wat is daar gebeurd dan?
6: Ja, nee, die vonden het dus niet zo fijn. Ik had het schilderij geplaatst op TikTok en ik had het geplaatst op Instagram. En toen kreeg ik een bericht van een van hun vrienden. Of ik het alsjeblieft offline wilde halen. En toen had ik gezegd, nou, ik wil liever dat ze mezelf een berichtje gaan sturen.
5: Ja.
6: Nou, ik kreeg meteen een bericht. Binnen 24 uur moet het eraf gehaald worden. Anders gaan we actie ondernemen. En toen heb ik het er ook netjes afgehaald eerst. Want ik wilde eerst even uitzoeken, kan dit wel? Want ik was wel heel trots op dat schilderij. En ik vond het echt een heel mooi schilderij zelf. Maar ja, ik heb hem uiteindelijk toch weer online gegooid. Ben erachter gekomen dat het wel kan. En ja, het is jammer dat ze hem niet leuk vinden. Dat is erg. Ja, het is gewoon
5: maar
6: jammer.
5: Waarom vinden zij dat niet leuk? Hebben ze dat gezegd?
6: Niet specifiek waarom. Volgens mij vonden ze het gewoon niet leuk. Volgens mij zijn ze sowieso niet zo heel blij dat die video zoveel groter is geworden dan de bedoeling was.
5: Ja, nee, dat is jammer denk ik dan. Hey, maar heb je nu dat je dan van tevoren toestemming vraagt dan aan de bekende mensen op de memes die je schildert?
6: Ja, meestal wel. Sowieso als het om minderjarigen gaat, altijd vraag ik toestemming. Maar als het om echt bekende mensen gaat, zoals Femke Louise, die heb ik geschilderd. Ja, nou heeft het ook geen zin om toestemming te vragen, want daar kom ik nooit mee in contact.
5: Nee, nou ja, wie weet.
6: Misschien.
5: Ja, wie weet,
6: misschien ooit.
5: Hey, kunnen we uiteindelijk ook een schilderij van jou kopen? Want ik zou namelijk best wel graag een schilderij van José van Schiphol boven mijn bank willen hebben. Lijkt me heerlijk.
6: Oh, queen. Ja, ja uiteindelijk queen. Is het de bedoeling dat ze te koop komen te staan. Maar ik moet eerst nog even afstuderen.
5: Ja, want hoe gaat het met afstuderen?
6: ja, spannend. Ik had eigenlijk al afgestudeerd moeten zijn, maar ik heb een herkansing volgende week.
5: Oké, nou, succes Bowien. Ja, wij duimen voor jou.
6: Dankjewel.
5: Hey, en super bedankt dat je er was.
6: Dankjewel.
5: Ja, en ben je nou benieuwd hoe de schilderijen eruit zien? Je kan het zien en Bowien volgen op haar Instagram, Boviena.

0: Noord met Bradley.
1: Ik ben nu dus onderweg naar de Bakkeliet in Rotterdam, want daar wordt vanavond een schaakavond georganiseerd. En ik zal je zeggen, het klinkt leuker dan het eigenlijk klinkt, maar ik ga je meenemen, dus let's go.
2: We zijn hier nu met 80 mensen die schaakobsessie hebben en die het voornamelijk thuis doen, maar nu eigenlijk gewoon in het echte leven bij elkaar komen. Elkaar leren kennen, van elkaar leren. Juist weer een soort van als doel, gewoon in het echte leven met elkaar zijn.
3: We zijn allebei ontwerpers, dus we zijn altijd heel veel bezig met hoe kunnen we nou iets maken waardoor mensen eigenlijk zich blijer voelen in die end. En we zagen gewoon dat mensen gewoon het veel lastiger vinden om in het echt met elkaar te verbinden. Hij praat echt tegen ieder stoplicht, dus dat is eigenlijk het voorbeeld van waarom we dachten van hoe kunnen we nou zorgen dat zo'n sfeer wordt gecreëerd zodat iedereen een beetje die vibe heeft. En we geloven erin dat een obsessie, dus iets waar je al zelf al aan verbonden bent, daar gewoon heel erg bij helpt.
4: Wat van de schaakgathering met z'n allen eigenlijk?
5: Ja, ik ben aan het schaken hier bij Shadow Obsessions.
1: Ik ben aan het schaken.
4: Voor mij is het een beetje een manier om een beetje met de community, want de schaakcommunity is niet zo groot in Nederland, om het een beetje te verbreden en te kijken waar mijn schaakniveau ligt. Dus eigenlijk dat voor mij.
6: Voor mij is het, ik ben net begonnen eigenlijk met schaken door hem. En dit is een goede manier om te kijken hoe ver ik ben. Dus eigenlijk op die manier.
5: Thuis op de computer, je weet niet met wie je speelt. Je hebt geen gesprek met diegene. Dus dit is echt wel veel gezellig.
7: Nee, ik kom op het slechtste moment. Ik heb net verloren. Nee, het was niet goed, maar ik liet mijn koningin inpakken, zeg maar. Dat is toch het belangrijkste. Ik vind het heel erg leuk dat het een sociaal event is, waar eigenlijk alle niveaus samenkomen om een klein potje te schaken. En dat met een pilsje en lekker warm weer, die combinatie is wel heel erg leuk dat ik om hier te komen.
2: Nou, ik denk op dit moment zijn er heel veel schaaktoernooien, waarbij het doel is om te winnen. En ik denk dat wij juist anti-toernooi zijn. Dus het idee is hier soort van echt dat het is vanuit de sociale insteek, dat iedereen hier komt. We hebben heel veel beginners. Ik denk dat 2/3 van de mensen ook beginner is. Tot en met zeg maar mensen die wel vet advanced zijn. Maar dat mengelt allemaal met elkaar omdat het niet gaat om het winnen, maar veel meer van elkaar leren. En eigenlijk ook vooral om het gesprek over het schaakbord heen. En ik denk dat dat het leuke is van Checkmates. Daarom heet het ook zo. Dat het is om gewoon het gesprek te starten met elkaar en juist die verbinding op te zoeken.
7: Soms moet je durven, hè, om ook alleen gewoon te gaan. Ik hoef niet. Nee, het is mijn tweede keer dit. Maar nu, de tweede keer, zie ik al heel veel bekenden. Dus dat maakt het dan ook gewoon wel weer makkelijk.

0: Waarom ben je te stappen?
1: Eigenlijk voor mij, omdat het een spel is wat je van jong tot oud kan spelen. En het maakt niet uit hoe oud je bent, je kan altijd beginnen met schaken. En het verschil zit hem eigenlijk in het level wat je speelt.
2: Voor mij, om hier te zijn, voor mij vooral is het is mooi om nieuwe mensen te ontmoeten. Ik zou nooit waarschijnlijk met deze mensen aan tafel zitten, behalve in deze setting, dus dat is iets moois. En ik sluit me aan bij wat hij zegt.
3: Ja, dus als je wilt joinen, check het op Instagram, Shadow Obsessions. Of op onze website shadowobsessions.com. Of je obsessie nou is rondom schaken, rondom fashion, rondom muziek, rondom tekenen, poëzie. We gaan het allemaal bouwen, dus kom vooral langs.

0: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
0: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
3: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
5: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Droom je van een stralende glimlach?
7: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
6: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
10: Start je dag vol energie met de good vibes van Fernando. Of ontdek antwoorden op de grootste moderne liefdesdilemma's in de podcast It's Complicated. Of geniet van de beste R&B, hip-hop en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
9: Nu bij Dirk, kips. Diverse varianten, €1,29. Meenemen toch?

Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland en Oekraïne hebben vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen ballistische raketten af. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. Het weer. Het is vandaag op veel plaatsen droog. Alleen in het uiterste noorden is een bui mogelijk. Zon en wolken wisselen elkaar af. En de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Als jij deze zomer een film wil kijken, dan kan je natuurlijk gewoon naar de bioscoop. Maar je kunt het ook net even iets anders doen. Lekker buiten, midden in Rotterdam, met bijzondere films die je waarschijnlijk niet iedere dag tegenkomt. Ja, Roffa Moenamour is namelijk terug en de oprichter van dit festival, die kan je er meer over vertellen. Lisa, een hele goede avond.
1: Goedenavond, hallo.
0: Hallo, wat fijn dat we even kunnen bellen.
1: Ja.
0: Hey, voor de mensen die Roffa Moenamour niet kennen, wat is het precies?
1: Ja, we zijn een openluchtfilmfestival in Rotterdam-West, Beeldentuin van Brutus. Mm-hmm. 12 avonden tonen we films, maar we hebben ook talks, diners. Elke avond is anders. Ja, dat is eigenlijk in een notendop.
0: En hoe is dit ontstaan dan?
1: Ja, echt wel uit liefde voor film. Ook liefde voor de stad en hier graag dingen willen organiseren. En vooral de festivalfilms, voor ons een beetje de parels die je eruit moet vissen, daar naar op zoek te gaan. En die in eigenlijk een hele nieuwe setting aan te bieden. Dus juist ook door de locatie en door de open lucht. Mensen eigenlijk nog ontvankelijker maken voor films.
0: Ja, want wat maakt de films die je bij Roffa Moenamour ziet dan anders dan wat je normaal in de bios ziet?
1: De films die je nu ziet, die zijn niet in de bioscoop. Dus het is sowieso een unieke kans. En ook, het zijn films die een beetje die speciale setting, aankleding door hem heen nodig hebben. Sommige zijn wat politieker, de andere wat kunstzinniger. Het zijn ook echt wel films voor een jonge doelgroep. Films die passen in de buitenlucht. En ja, ik denk juist het geheel, dus hoe de films bij elkaar passen, dat ze bijzonder maakt.
0: Ja, heel
1: en wat
0: bijzonder.
1: We eromheen doen. Ja, soms dus een diner en soms dus spoken words doen we. Dat eigenlijk.
0: Ja, echt een hele ervaring. Hey, als jij zelf één film uit het programma zou moeten kiezen die iedereen deze zomer moet zien, welke wordt het dan?
1: Ik vind My Samba een hele mooie. Mm-hmm. Er zit veel muziek in, veel poetry. Het is een film uit Angola over vriendschap, zussen, verbinding, community. Het laat een heel nieuw perspectief zien, ook vanuit de jongere cultuur daar. Ik werd daar echt, toen ik hem zag, die raakte mij echt heel erg.
0: Ja, ik ben helemaal
1: donderdag 20 augustus.
0: Oké, donderdag 20 augustus. Hey, wat hoop je dat mensen voelen of dat mensen meenemen wanneer ze van Roffa Moenamour weer naar huis gaan?
1: Ja, toch vooral wel iets nieuws gezien en gevoeld hebben. Van, oh ja, zo heb ik of niet naar gekeken of dat heb ik eerder nooit. Ja, vooral even uit de eigen sleur gehaald zijn.
0: Ja.
1: En toch wel echt geraakt zijn. Ja, dat is wel het gevoel precies. Dat wist ik natuurlijk heel erg per film. Want soms is het humor, soms is het iets serieus. Soms is het meer iets wat heel erg de verbeelding prikkelt. Dus dat ligt verschilt per avond.
0: Ja, mooi.
1: Ja.
0: Hey Lisa, heel erg bedankt dat je even wilde bellen.
1: Nou, dank jullie wel.
0: Ja, en als jij nu denkt, dit klinkt echt als een perfecte zomeravond, check dan vooral het programma op de website van Roffa Moenamour.

0: the block.
1: Als je een keertje naar een sick feestje wil, ja, dan moet je echt naar Paardenreef gaan. Nou, als je trouwens bent geweest, dan weet je dat je zo'n avond niet heel erg snel vergeet. Paardenkoppen, bizarre performances en vooral heerlijke gezelligheid. Nou, het grote brein achter dit feest zit hier bij mij in de studio. Lodewijk, welkom.
2: Hey, dankjewel. Hallo.
1: Ik vind het zo leuk dat je er bent.
2: Ik vind het ook heel leuk hier te zien.
1: Goed zo. Hey, even bij het begin. Wat is Paardenreef precies?
2: Ik zeg altijd, Paardenreef is een high energy performance club concept, waarmee we hostings doen op festivals en clubnachten doen. En het is high energy muziek, chaos, performances, verwarring en heel veel sexiness.
1: Hoe ben je hierop gekomen?
2: Het is eigenlijk een uit de hand gelopen ADHD-grap. Ik was in coronatijd erg verveeld, want al mijn werk wat ik deed, dat bestond eigenlijk niet meer. En toen ben ik heel veel filmpjes gaan maken met een filter op Instagram, genaamd Horsemorph. En een vrouwtje hoofd in een paardenhoofd. En daar ging ik op dansen en daar postte ik heel veel filmpjes per dag uiteindelijk. En dat noemde ik de Paardenreef.
1: Mm-hmm.
2: En toen op een gegeven moment heb ik dat gepitcht bij Ilko en Frankie van Blijdorp Festival. En die waren zo van, oké, je hebt 90 dagen, hier is je budget, succes.
1: Sick, en toen?
2: En toen is het echt een heel groot succes geweest. We hadden denk ik een stage op Blijdorp, daar moest je door een Dixie heen. Dat was een soort de secret stage. We noemen het ook het slechts bewaarde geheim van Blijdorp Festival 2022. En dan kon je daar gewoon met een stuk of 500 tot 800 mensen soort feesten. En dit jaar stonden we op Blijdorp met onze 5-jaar anniversary voor een stage van ongeveer 4,500 man. Dus het is echt uitgegroeid tot één grote chaos eigenlijk.
1: Niet normaal. Hoe komt het dat mensen zo aangaan op dit concept, denk jij?
2: Ja, ik denk dat mensen behoefte hebben aan iets in het nachtleven wat niet te serieus is.
1: Ja.
2: Dus wij boeken veel performers, wij werken heel veel met gekke aankleding. Er staan overal groentes en wortels. En ik denk dat mensen er heel snel op aangaan dat ze eigenlijk op onstage al zien van, oh, dit is echt super chaos. En dit is eigenlijk best wel een beetje dom en best grappig. En dat mensen best wel makkelijker los krijgt om zich ook een beetje te misdragen.
1: Nice. Hey, wat voor mensen wil jij graag op Paardenreef zien? Wat is de doelgroep?
2: Voor mij is in principe alles en iedereen welkom. Natuurlijk, het is sowieso 18 plus, want clubnacht, nachtleven, festival. En eigenlijk is iedereen welkom zolang je een open-minded instelling hebt. Dus wij werken superveel met queer performers, veel vrouwelijke DJ's, mensen van kleur, strippers, paaldansers. En ik vind het heel belangrijk dat die zich veilig voelen.
1: Mm-hmm.
2: Dus ook al ken je dat niet of ben je dat niet gewend en denk je, oh, ik kom gewoon naar de Paardenreef en ik zie het wel. Zolang je het kan respecteren en er onderdeel van kan zijn, ben je welkom. En als je misdraagt, ja, dan pleuren we
1: je
2: eruit.
1: Ja, gelijk heb je. Hoe zorg je nou dat je dan daar echt wel zo'n safer space dan hebt?
2: Ja, mensen zeggen altijd dat ik zelf als een soort bulldog aan de zijkant van de stage aan het kijken ben of alles veilig is.
1: I can imagine, ja.
2: Echt gewoon blaffen naar mensen als ze zich misdragen. Alleen inmiddels hebben we natuurlijk ook gewoon best wel een groot team van performers en mensen die terug blijven komen. We hebben een heel team van vrienden en mensen die ons soort helpen om die veiligheid te bewaken. We werken ook vaak met een goed deurbeleid. Dus eigenlijk bij de deur checken we al, oké, kan je je gedragen, ja of nee? En bij grote festivals is het gewoon hele korte lijntjes met zowel bewaking, productie. Ja. En er gewoon voor zorgen dat als er iets misgaat, dat je gewoon direct kan ingrijpen.
1: Ja. Jullie hebben echt al op zoveel plekken gestaan. Je noemt net al een aantal dingen. Wat is nou echt de volgende droom voor Paardenreef?
2: Ja, mijn allergrootste droom zou toch echt wel op Lowlands staan zijn.
1: Sick.
2: Ik heb toen ik 16 was een gratis kaartje gewonnen voor Lowlands. En dat was toen de allereerste keer dat ik dacht, wow, wat is dit? Gewoon weinig slapen, alleen maar feesten, alles kan, alles mag. En ik zou graag internationaal willen gaan.
1: Waar naartoe?
2: Ja, laten we beginnen bij België. Dat is nog wat dichter bij huis.
1: Dat vind ik braaf, Lodewijk.
2: Ja, toch? Ja. Maar daarna lekker Berlijn of Londen, Parijs. En ja, weet je, stel je voor, ik kan een soort Asia-tour doen. Of ik kan naar Amerika. Daarmee, ja, I would love. Maar stapje voor stapje, beetje bij beetje.
1: Nice, ja. Hey, als je nou één ding hoopt dat mensen meenemen na een avond Paardenreef, wat is dan dat ene ding?
2: Dat alles kan. Mm-hmm. Dat alles mag. En ik zeg altijd, een Paardenreef is geslaagd als mensen een beetje verward en een beetje geil naar huis gaan.
1: I love. Nou, als je nu luistert en je was aan het twijfelen, dit is toch wat je wil.
2: Ja, let's kom langs alsjeblieft.
1: Kom langs inderdaad. Hey, Lodewijk, super bedankt dat je er was.
2: Ja, thanks for the invite.
1: Ja, of course. En als je nu denkt, ja, ik wil die paardengaas echt een keertje meemaken, check dan vooral Paardenreef online voor de volgende events of check de link op de FunX website.

0: met Bradley.
1: TJ is lekkere taco aan het eten. Yogi is even eentje aan het draaien. Ik zou gewoon van chillen, man.
2: Als ik terugdenk aan mijn allereerste beat die ik heb gemaakt, dat was denk ik wel gewoon een 2,5, man.
3: Sommige fans kunnen beter fans blijven.
4: Ik ben dus hier in Den Haag. En niet omdat ik hier vandaan kom, maar omdat Johnny hier vandaan komt. Hij was laatst dus bij ons in de show en we waren eigenlijk meteen benieuwd naar het verhaal achter deze artiest. Dus dat is wat ik vandaag ga uitzoeken en ik neem jou mee. Let's go.
5: Wie? Hoe is het?
6: Zeker.
5: Mooi.
2: We zijn nu bij mijn straat. Dit is de buurt waar ik het meest van mijn tijd heb doorgebracht in mijn jeugd. Ja, ik heb eigenlijk op heel veel verschillende plekken gewoond. Ik kom eigenlijk uit Waddinxveen. Ik ben toen daar ook verhuisd. Toen zijn we naar Portugal gegaan. En,
5: Portugal?
2: Ja, man. We zijn naar Portugal verhuisd. Omdat ja, mijn ouders wilden graag naar ander land gaan. Maar ja, na een paar jaar merkte je ook van... Portugal is toch niet zo makkelijk als dat iedereen denkt, je weet toch? Dus toen na een jaartje of zo... Nee, een jaar of drie zijn we zelfs naar Nederland gekomen met mijn ma en mijn zus. Sindsdien gewoon alleen in Aga, man.
5: Wanneer kom je eigenlijk voor het eerst in contact met muziek?
2: Nou kijk, mijn beide ouders waren muzikanten, dus sowieso vanuit huis heb ik altijd al met muziek geleefd en het geademd ook, je weet toch? Dus eigenlijk als ik me kan herinneren, ben ik bezig met muziek. Op mijn 8e ongeveer begon ik met beats maken op FL7, omdat mijn brada ook beats maakte. En ik dacht van, ai, dat wil ik ook wel. Alleen, ja, je bent 8 jaar oud, dus je kan niet echt Engels, je kan eigenlijk niks met computers, dus je gaat maar gewoon kloten. En uit dat kloten en uit het heel lang gewoon shit beats maken en shit pokoes maken, heeft die ervaring toch wel ervoor gezorgd dat we nu gewoon zijn waar we nu zijn, man. Als ik terugdenk aan mijn allereerste beat die ik heb gemaakt, dat was denk ik wel gewoon een 2,5, man. 2,5, die was echt laag, laag niveau. Maar het is ook niet raar, je weet toch? Want iedereen ook gewoon ergens moet beginnen, bro. Ik denk niet dat het één herinnering is die ik in de scene heb die ik het mooiste vind, man. Laten we trouwens hier links gaan.
5: Kijken of dat lukt.
2: Ja, ik heb niet echt één mooie herinnering in de scene, bro. Ik denk dat het allemaal verschillende dingen zijn, bro. Allemaal mensen die ik heb ontmoet waar ik heel dankbaar voor heb. Mensen die me geloven. De boys die achter me staan, die gewoon altijd met me rollen wanneer ze kunnen. Je weet toch, die gewoon voor me zijn. Bro, ik denk dat dat eigenlijk de grootste blessing is, man. Dat ik mensen heb ontmoet die in mij geloven. En die ook verder met mij willen groeien, man. We zijn in de stuur. We gaan even chillen. Er is een kleine visslag gaande. Maar let's get it, kom. Kijk, we hebben hier de enige echte Wolken en Daken debuutalbum vinyl van mij. En dit zijn echt de laatste paar exemplaren die we nog over hebben, want het is koud en snel gegaan. We hebben echt, ik ga niet eens aantallen noemen, maar het is gewoon heel snel gegaan. En nu zijn nog de laatste paar op de site over. Of zijn er op, ik weet niet eens eerlijk gezegd, moet het even checken. Maar het is lekker gaan, bro. Ja, Niks te maken was ook een tune, man. Dat was heel gek, bro. Dat was eigenlijk een van die pokoes waarvan ik het minst had verwacht dat mensen het zouden voelen, bro. En dat was een van die pokoes waarbij echt heel veel mensen me zijn komen checken. En waarbij ik veel meer waardering had gekregen dan ik eigenlijk ooit eerder heb gekregen voor tunes. Dus dat vond ik sowieso wel een pokoe waarvan ik dacht... Dat laat weer zien dat je niet altijd moet uitgaan van wat je altijd maar denkt in je achterhoofd van wat mensen zullen vinden van iets, weet je toch? Dat vond ik wel hard, man.
5: Je praat eigenlijk best veel over wat je hebt meegemaakt in je tunes.
2: Ja, man.
5: Maar wat denk je dat de grootste misvatting is die mensen van jou hebben?
2: Ik denk dat de grootste misvatting is dat ik misschien een best wel boze guy ben. Want dat valt allemaal best wel mee, je weet toch?
5: Wat ben je dan wel eigenlijk?
2: Ik ben eigenlijk, misschien kunnen hun dat beter zeggen, maar ik denk dat... Net ik een redelijk relaxte guy ben, bro.
7: Over 5 jaar ben ik onafhankelijk. En leef ik van deze muziek shit, kan ik minimaal 3 keer op vakantie per jaar. Zit mijn moeder goed, zit ik goed. En alle mensen om me heen zitten dan goed, man. 100%.
2: Mijn naam is Gianni, ik kom met Aga. Mijn debuutalbum Wolken en Daken is vorige week uitgekomen. Als je echt de rap shit, ga die checken. Op Spotify, YouTube, overal. Ik zie.

0: met Bradley.
1: Ik had één keer een foto opgezocht van diarree op Google. En toen had ik het aan de conciërge laten zien, man. Toen zei ik, ja, ik had dit, daarom ben ik te laat. Ja,
2: maar hoe lang was je dat te laat?
1: Ik denk 35 minuten, man.
3: Iedereen heeft wel zo'n vriend die altijd zegt, ik ben er over 5 minuten. Terwijl die op dat moment gewoon nog onder de douche staat. Maar wanneer wordt te laat komen nou disrespect? Is het 5 minuten, is het 10 minuten of is het een half uur? Precies met die vraag ging ik Rotterdam in. Ben je meestal op tijd of ben je eentje die altijd te laat komt?
1: Zo, ik ben altijd te laat, man. Ik ben buitenlander, toch?
3: Ja, maar komt dat omdat je buitenlands bent?
1: Ik zeg het wel. Ik zeg je eerlijk, het zit wel in mijn bloed, man.
4: Ja, heel eerlijk. Vroeger, toen ik jonger was, was ik wel degene die vaak te laat was. Maar nu probeer ik eigenlijk altijd wel op tijd te zijn. En desnoods gewoon iets eerder. Want ik weet wel wat voor impact het heeft als je te laat bent, weet je.
5: Meestal wel te laat, eigenlijk.
3: En waarom dan?
5: Ik weet niet. Ik vind het in mijn hoofd, zeg maar, voordat ik ga klaarmaken, heb ik hele goede tijdmanagement. Maar op het moment dat ik, zeg maar, uit de deur moet, dan weet ik al gewoon, dit ga ik niet redden.
3: Vanaf hoeveel minuten is dan te laat komen? 5 of een half uur of een uur?
1: Ik reken altijd met kwartiertje speling, man. Eigenlijk als je binnen die kwartier komt, ik zeg eerlijk, dan ben je wel gewoon altijd op tijd. Je weet toch, die Surinaamse kwartiertje toch, neef?
3: Heb je vrienden die, zeg maar, ook vaak te laat komen? Of ben je, zeg maar, jij bent die guy, zeg maar?
1: Ik denk wel dat ik de trendsetter ben. En omdat ze al weten dat ik laat kom, komt iedereen te laat. Snap je?
3: Maar vind je het dan niet een beetje misschien disrespect naar hun tijd?
1: Nee, want ze weten dat toch? Het is al ingecalculeerd in de planning gewoon.
3: Als jouw matties laat komen, dan zou je dat ook niet erg vinden.
1: Nee, want niemand gaat later zijn dan ik.
4: Ja, kijk, als iemand 5 minuutjes later is, 10 minuutjes later, vind ik nog wel oké. Het is voor mij voornamelijk de communicatie. Als iemand het gewoon op tijd aangeeft van, joh, ik ga wat later zijn, kan je daar ook rekening mee houden. Maar als ik al op die plek waar we afgesproken zijn, en hij komt dan te laat zonder iets te zeggen, ja, dat irriteert me wel, man.
5: Ja, ik raak niet echt per se geïrriteerd als iemand te laat is. Ik denk meerdeels omdat ik zelf die bad habit ook heb. Maar misschien, wanneer ik me echt irriteer, is denk ik bij 2 uurtjes of zo. Ja, 2 uur is eigenlijk best wel lang, hoor. Dus ja, als advies zou ik zelf wel gewoon geven. Heb gewoon respect naar je vrienden en je partner. Wees gewoon op tijd. Zo worden hun ook wat gelukkiger in situaties. Dus is niet zoals ik.

0: Summer Festival. Daar wil je bij zijn.
1: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 20 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.

0: Blok.
1: In Bunnik, vlakbij Utrecht, komt binnenkort een nieuwe kerk. Maar daar zijn niet alle inwoners even blij mee. Het gaat om de deur. Dat is een kerk waar Pointer eerder al uitgebreid onderzoek naar deed. De oud-leden van de kerk vertelden toen behoorlijk heftige verhalen over hoe het daar binnen aan toe ging. Maar hoe zat dat ook weer? Wat kwam precies uit het onderzoek en waarom wordt de deur door sommige mensen zelfs een sekte genoemd? Nou, daar kan Jos de Groot van Pointer ons meer over vertellen. Jos, een hele goede avond.
2: Hey, goedenavond.
1: Hey Jos, jij hebt het onderzoek naar de kerk. Ik heb de video gezien en ik heb echt met open mond gekeken. Dus voor degenen die het nog niet gezien hebben, even in het kort, wat is het belangrijkste dat we moeten weten?
2: Ja, nou, dat de deur een kerk is die best wel groot is in Nederland. Heeft meer dan 60 vestigingen. Mm-hmm. En wij kregen tips van mensen die uit die kerk waren gestapt. En zeiden van ja, ik heb psychische problemen overgehouden aan mijn tijd bij die kerk. Uiteindelijk hebben wij 25 oud-leden van de kerk gesproken. En eigenlijk vertellen zij allemaal dat zij daar psychische manipulatie mee hebben gemaakt. Dat ze eigenlijk zichzelf helemaal kwijt zijn geraakt en zich geïsoleerd voelden van de rest van de wereld. En dat heel veel van hen hebben daar tot de dag van vandaag last van.
1: Bizar, want hoe deed de kerk dat dan? Het zijn best wel heftige dingen die je vertelt natuurlijk.
2: Ja, zeker. Nou, dat is best wel doortrapt of zo. Want uiteindelijk is iedereen natuurlijk vrij om zo'n kerk te verlaten. Ik bedoel, ze zitten niet aan een ketting of zo. Mm-hmm. Alleen door de mechanismes die erin zitten, is dat voor mensen heel moeilijk. En dat betekent bijvoorbeeld, er staat een pastor, een soort baas aan het hoofd van een kerk. Dat je eigenlijk alles wat in jouw leven speelt met die pastor bespreekt. Mm. Dus dat kan gaan om levensvragen, maar dat gaat ook als mensen bijvoorbeeld willen trouwen of nadenken over een nieuwe baan. Eigenlijk alles moeten ze neerleggen bij die pastor en die moet daarmee akkoord gaan. Dus die heeft heel veel macht over die mensen. En wat ik ook heftig vond om te horen was dat als er het was een jonge vrouw, die was 21, was uit de kerk gestapt. En, maar haar hele familie zat nog in die kerk. Haar ouders, haar zussen. Ja. En zij stapte eruit en zei van ja, ik was gewoon alleen op de wereld. Want zij was als kind geboren in die kerk, had 20 jaar lang niks anders gehoord dan ja, het evangelie wat ze daar predikte. En toen was ze helemaal alleen en ze wist helemaal niet wie ze was. Wat ze leuk vond in het leven, wat nou de hobby's waren, waar ze interesse in had. Omdat je daar helemaal niet mee bezig bent. Die kerk die wil eigenlijk alles wat buiten de kerk gebeurt, dat noemen ze werelds. Dat willen ze bij mensen vandaan houden. En al die invloeden van buitenaf, dat wordt dan beschreven als duivels. Daar worden mensen eigenlijk van weggehouden, waardoor ze ook heel erg vervreemden van zichzelf.
1: Ja. Ja, dus de deur noemt zichzelf dus een kerk, maar sommigen noemen het zelfs een sekte. Wat maakt dat het zo lastig is om hier iets tegen te doen?
2: Ja, nou, dat komt natuurlijk. Kijk, we hebben vrijheid van godsdienst in Nederland. Ik denk ook dat dat goed is, dat mensen kunnen geloven wat ze willen. Alleen, we hebben natuurlijk niet altijd zicht op wat er binnen de muren van een kerk gebeurt.
1: Ja.
2: En op het moment dat je van zoveel mensen hoort dat er, dat die lasten in ieder geval hebben overgehouden aan hun tijd bij zo'n kerk, dan zou je hopen dat daar wat tegen gedaan kan worden. Maar dat is heel erg moeilijk. Ja. Want ja, ga ik maar eens ik probeer een beetje te schetsen hoe doortrapt het soms in elkaar zit.
1: Ja.
2: Probeer maar eens te bewijzen dat daardoor komt.
1: Ja, precies. Je had het net ook over de pastoor van de kerk. Die hebben jullie ook geconfronteerd met de verhalen van de ex-leden. Hoe ging dat dan?
2: Nou, kijk, dat was ook al toch alweer een teken aan de wand. Want wij hadden natuurlijk van tevoren een mail gestuurd. Gezegd van, nou, we hebben heel veel mensen gesproken. We horen hele heftige verhalen. Wil jullie graag jullie reactie daarop? Dat wilden ze niet geven. We hebben nog een paar keer gemaild. Maar toen kwam er geen reactie meer. En toen zijn we op een avond gewoon langs gegaan bij een dienst.
1: Ja.
2: En hebben we na afloop eigenlijk de baas van de deur in Nederland aangesproken. Maar die zei eigenlijk niks anders dan dat we van zijn terrein af moesten gaan. En die wilde er verder niks over loslaten. En dat is natuurlijk wel een harde klap in het gezicht van al die mensen die echt zoveel problemen hebben in hun leven door hun tijd bij zijn kerk.
1: Ja.
2: Dat wel heel moeilijk te verkoppen is.
1: Ja, dat is iets wat ik me eigenlijk niet eens kan voorstellen. Nu wil de deur dus ook een locatie in Bunnik. Is het terecht, vind jij, dat de bewoners zich daar zorgen over maken?
2: Ik snap het wel, want je hoeft maar de deur op te zoeken in de media. Nou, dan vind je onze uitzending.
1: Precies.
2: En dan zou ik daar toch ook wel even mijn wenkbrauwen bij optrekken. Kijk, moet ook gezegd, Het verschilt ook per locatie. Het is niet overal even heftig. Er zijn ook mensen die daar wel een fijne kerk in vinden. Zo is het ook. Alleen, de verhalen die wij hebben gehoord, daar schrik ik heel erg van. En als jij hoort van, ja, die kerk komt met een vestiging bij jou in de straat. Ja, dan denk je daar wel twee keer over na natuurlijk.
1: Ja, zeker, ja. Hey Jos, super bedankt voor je uitleg.
2: Geen probleem, graag gedaan.
1: Dankjewel. En wil je nou meer weten over dit onderzoek en deze kerk? Check dan Pointer op YouTube of de link op de FunX website.

0: the block.
1: Mijn volgende gast zet zich met The Next Way dagelijks in voor jongeren, gelijke kansen en vooral voor meer verbinding tussen mensen die misschien niet altijd in dezelfde bubbel zitten. Daarnaast is hij stadsdichter van Almere en weet hij met zijn woorden veel mensen te raken en te inspireren. Seun, welkom.
2: Bedankt. Bedankt dat ik hier mag zijn.
1: Ik vind het heel leuk dat je er bent. Hey, laten we even bij het begin beginnen. Wat is The Next Way precies?
2: Yes, een hele mooie vraag. The Next Way is een jongerenorganisatie, mm-hmm, opgericht vanuit de kapperszaak. En vanuit The Next Way organiseren we projecten voor en door jongeren. Mm-hmm. Dus denk dan aan een buurt-event waarbij jonge rappers gaan optreden vanuit de buurt. Met de barbecue erbij, voetbaltoernooien, maar ook bijvoorbeeld loopbaanworkshops. Of dingen die meer gericht zijn rondom maatschappelijke projecten. Zoals dialoogsessies over maatschappelijke thema's zoals de democratie of jeugdcriminaliteit. Dus echt voor alles wat. Maar eigenlijk is alles gewoon gericht op hetzelfde. Jongeren in hun kracht zetten en jongeren in aanraking brengen met nieuwe dingen.
1: Nice, je zegt opgericht vanuit een kapperszaak.
2: Ja.
1: Hoe is dit ontstaan dan? Want het klinkt best random als ik het zo hoor.
2: Ja, het is gewoon ontstaan in de kappersstoel. Met goede gesprekken met mijn barber, Malcolm Power. En we hadden het gewoon de hele tijd over de dingen die we misten tijdens onze jeugd. En we zijn gewoon eigenlijk allemaal, mijn partners ook, opgegroeid in een omgeving waarin we weinig positieve rolmodellen hadden. Mm. De rolmodellen die we hadden waren dan voornamelijk of heel erg buiten bereik, rappers, voetballers. Of deden minder positieve dingen in het leven. Terwijl er zoveel meer mooie mogelijkheden zijn. En zoveel meer eigenlijk mensen zijn die goede dingen doen.
1: Ja.
2: En wij dachten van, als je zo'n omgeving creëert, een podium, om juist het positieve, zeg maar, meer lichten op te schijnen. Dan komt de jeugd wel veel verder.
1: En wat deed het dan met jou in jouw opgroeien dat jij geen positieve rolmodellen had? Hoe uitte dat zich in jouw leven?
2: In mijn leven is het eigenlijk voornamelijk zo gekomen doordat mijn ouders, de omstandigheden, konden ze bijvoorbeeld niet echt werken.
1: Ja.
2: Dus carrière-wise kon ik niet echt naar mijn ouders kijken. Mm. Konden ze zelf bijvoorbeeld helemaal niets aan doen. Daarnaast heb ik bijvoorbeeld de oudere zus met de beperking. Dus zij ging ook niet echt werken. Dus in mijn directe omgeving had ik echt niemand die echt iets deed op professioneel gebied bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: En daarnaast, wanneer ik keek naar oudere jongens, zag ik ze ook bijvoorbeeld niet echt op school hun best doen. Dat was niet stoer vroeger. En toen uiteindelijk later, wanneer je ouder wordt, ga je erop reflecteren. En ik ging op een gegeven moment steeds meer dingen doen in de maatschappij. Ik kwam in steeds andere bubbels. En toen zag ik van, had jij bijvoorbeeld wel deze dingen gehad op school? Of kwam op jouw school wel een politicus langs? Of die ene loopbaancoach praat over dingen? En toen dacht ik, dat had ik ook gewild. Dus vanuit die motivatie kwam het bij mij voornamelijk.
1: Geweldig hoe je dat hebt omgezet. Jouw gemis en juist andere jongeren dat geven. Je zet ook buurtdiamanten in om mensen te inspireren. Wie zijn die buurtdiamanten?
2: We hebben er echt veel. Almere zit er vol mee. Maar het zijn zowel bekendere mensen als onbekende mensen.
1: Mm-hmm.
2: Denk bijvoorbeeld aan die ene jongen vanuit de buurt die uiteindelijk zijn HBO heeft afgemaakt. Mm-hmm. En nu zeg maar een voorbeeld kan zijn voor jonge jongens die ook misschien naar HBO willen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan die ene rapper uit de buurt. Die misschien nog niet volledig is doorgebroken. Maar wel laat zien waar je allemaal kan komen. Puur door hard werken en doorzettingsvermogen. Dus we proberen gewoon juist de bekende mensen te pakken. Maar ook de onbekende mensen. En die juist in contact brengen met jongeren die ook een droom hebben. Een bepaalde visie van waar ze naartoe willen.
1: Mooi. Ja, je zet je op zoveel verschillende manieren in. Ook met spoken word bijvoorbeeld. Wat wil je hiermee allemaal bereiken?
2: Wat ik voornamelijk wil bereiken is een samenleving die meer in contact staat met elkaar.
1: Ja.
2: Waarbij mensen vanuit verschillende gemeenschappen, verschillende geloofsovertuigingen, sociaal-economische achtergronden met elkaar optrekken en zich met elkaar eigenlijk inzetten voor de maatschappij. Dus eigenlijk wat we bij The Next Way doen in het klein, we hebben hier voor alles. Mensen die vanuit betere huizen komen op financieel gebied, mensen die minder geld hebben, mensen die academisch opgeleid zijn, praktisch opgeleid, geen onderwijs. En samen vanuit dat zetten we ons allemaal gewoon in voor de buurt en de gemeenschap. En dat wil ik eigenlijk in het groot bereiken.
1: Nice, ik vind het geweldig wat je doet. Ja, en super bedankt voor dit gesprek en voor het delen van je verhaal. Succes met alles wat je nog gaat doen. Dankjewel, Seun.
2: Bedankt.
1: Ja, en wil je nou meer weten over Seun of over The Next Way? Check dan de link op de FunX website.

0: met Bradley.
1: Ja, ik heb zeker wel eens een keertje gelogen op de eerste date. Ik denk dat dat iets was met dat ik een dikke patserbak reed of zo. En ik kwam de aan ophalen in een Ford kaartje. En uiteindelijk was het wel gewoon een leuke date. Het was wel gewoon gezellig.
2: We zijn allemaal wel eens op een eerste date geweest. Maar hoe eerlijk ben je dan eigenlijk? Kijk, persoonlijk heb ik nog nooit gelogen op een eerste date. Maar ik kan me wel voorstellen dat sommige mensen zich net iets mooier voordoen dan dat ze echt zijn. Dus ik ben benieuwd, wat is de grootste leugen die mensen vertellen op een eerste date? En met die vraag ging ik Den Haag in. Heb je op een eerste date wel eens gelogen?
3: Ik weet niet. Ik denk het niet. Want ik date best wel vaak alleen bijvoorbeeld met mensen waar ik echt geïnteresseerd in ben. Dus dan lieg ik niet. Nee.
4: Ik heb zeker op een eerste date wel eens gelogen. Waarschijnlijk over het feit dat dit de eerste en de laatste keer ging zijn. Terwijl ik al lang wist dat dat niet het geval was. Maar goed.
5: Ik ben er ook niet echt voorstander van. Ik probeer zelf ook niet te liegen. Ik denk dat ik misschien... Ja, de grootste leugen die ik misschien ooit verteld heb op een date was dat ik... Dat de keer daarvoor dat ik op date was geweest heel lang geleden was. Terwijl het eigenlijk best wel meeviel dat het misschien de week ervoor was.
1: Ja, ik heb zeker wel eens een keertje gelogen op de eerste date. Ik denk dat dat iets was met dat ik een dikke patserbak reed of zo. En ik kwam de aan

0: ophalen in een Ford Katje. En uiteindelijk was het wel gewoon een leuke date. Het was wel gewoon gezellig.
1: Heb je ooit wel eens gemerkt dat iemand tegen jou loog?
2: Ja, ik zeg eerlijk, ik denk dat ik daar niet per se op een date aan denk of zo. Ik denk, oké, whatever. De eerste keer, dus ja.
1: En stel je voor, je komt erachter op de eerste date dat iemand liegt. Zou je dan nog op de tweede gaan?
2: Hell no. Nee man, nee, vind ik echt niet cute. Dat is de grootste afknapper van een guy. Ja, nee.
3: Ja, dat hangt denk ik een beetje af van de grootte van de leugen. Misschien is het echt iets heel kleins. Of als het echt iets heel groots is, dan misschien niet. Want dan begin je eigenlijk al een beetje op een slechte voet. En dat wil niet zeggen dat diegene bijvoorbeeld gelijk vreemd gaat. Maar als je over bijvoorbeeld iets liegt aan het begin, waar lieg je dan later nog meer over?
0: Natuurlijk, als het gewoon een klein leugentje is en we daar uiteindelijk gewoon goed over praten, dan denk ik dat dat geen probleem is. Maar je zit echt wel een grote leugen. Ja, nee, dan kap ik het wel zo snel mogelijk af, joh.

0: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
0: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: leven is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
2: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voor wie.
5: KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Start je dag.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af. En de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Jamie Joe. Goedemorgen. Wat kan ik draaien voor je vandaag? Ik hoor het graag van je in de NPO Luister-app. Eerst Move van Adam Poort.

0: Goedemorgen, Jamie Joy.
1: Goedemorgen, Fanny.
2: My request.
3: Wat ik vandaag wil horen.
4: Weekend Request.
5: Jamie Joy.
6: Goedemorgen. Je luistert naar Weekend Request. En mocht je het nog niet weten, dit is de enige show waar jij mag bepalen wat ik ga draaien. Want ik start altijd met een lege playlist. En die vul ik dan aan de hand van jouw request. En die request die kun je insturen via de NPO Luister-app. En deze ochtend is het echt al heel vroeg aan. Er zijn normaal, moet ik even vragen, wakker worden, wat wil je horen? Maar er komen gewoon al een hoop requests binnen. Mocht je er ook eentje hebben, je weet me te vinden. Ik check ze allemaal en ik draai het met alle liefde voor je. Ruby die stuurde bijvoorbeeld, morning, kan je een shout-out doen naar mijn kinderen? Nou, bij deze Ruby een shout-out naar Fania, Mo, Jana en Ja. Ze zijn onderweg naar Slowakije, naar Praag. En zou je Die Die voor hun willen draaien? Die komt eraan, ik heb hem klaargezet. Maar eerst een hele speciale request van Rog. Die wil heel graag zijn vriendin Charissa opvrolijken. En daarvoor hoor je nu Alicia Keys met Superwoman bij Phonics.

0: zit hier in mijn jury. Het is vandaag een heerlijke dag. Met een temperatuurtje. Men is lekker in die tuin aan het werken. Sommertijd bij Webskaarten zou hier lekker zijn. Dankjewel, werk ze.
1: Weekend Request. Jamie Joy.

En ik ben heel benieuwd, ja. Is het eigenlijk heel slim wat hij heeft gedaan? Of heel fout? Zometeen mag jij een mening geven door middel van een track bij de situatie soundtrack. Maar eerst heb ik Drake voor.

0: Je zou maar voor de rechter staan omdat je je hebt voorgedaan als advocaat. En vervolgens besluiten om jezelf weer te gaan verdedigen. Klinkt ingewikkeld, ga je er alles over vertellen. En ik ben benieuwd welke track jij bij deze situatie vindt passen.
1: De situatie soundtrack.
0: Want dit is wat er

Ryan besloot om toen zijn eigen advocaat weer te zijn, zonder licentie, in de rechtszaak tegen zichzelf. En die won die ook nog eens. En dan denk ik wel, ja, ben je niet eigenlijk gewoon geniaal? Het geeft me een beetje Harvey-vibes van Suits, als je die serie hebt gekeken. Ik ben nu benieuwd. Want dit is dus de echte Suits in het echte leven. Welke track vind jij passen bij deze situatie? Dus er is een gast in Kenia en die heeft zich voorgedaan als advocaat zonder dat hij een licentie heeft. Maar hij is er echt super goed in. Zo goed dat hij zichzelf heeft vrijgesproken. Ik hoor het graag van je in de NPO Luister-app. Welke track past bij deze situatie? Ik ben benieuwd hoe creatief je bent. Dit is Phonics Weekend Request met Jamie Joy.

0: de situatie soundtrack.
1: Welke track past er bij de situatie van vandaag? Ik vertelde net, er is een soort van real life zoets gaande in Kenia. Als je de serie niet hebt gezien. Je hebt daar de hoofdrolspeler Harvey. En die is een hele goede advocaat. En dan heb je een gast, Mike. En die doet zich voor als advocaat, maar heeft helemaal geen licentie. Wat blijkt? Ene Brian in Kenia heeft precies hetzelfde gedaan. En die won gewoon 26 zaken. Want hij is hartstikke goed in zijn werk, ondanks dat hij geen licentie heeft. Toen hij werd opgepakt, ja, toen heeft hij zichzelf verdedigd. En ook dat heeft hij gewonnen. En ik was benieuwd welke track past bij deze situatie. Diallo die stuurde deze voice memo in de NPO Luisterapp.
2: Chris Brown loyal, die past heel mooi hierbij. Van advocaten zijn nooit loyaal naar jou toe, hoor. Die zijn allemaal om geld te verdienen. Ja, niet allemaal om jou te verdedigen, maar meer om geld te verdienen. Loyal.
1: Van Chris Brown, ja. Ik denk dus dat deze Brian wel heel loyal is. Dat hij mensen probeert te helpen. Maar ja, ik ken hem niet. Dat is wat ik denk. Max die komt met 50 Cent, Many Men. Hij zegt gearresteerd, rechtszaak, zichzelf verdedigen. Past goed. Migos, Bad & Bougie zie ik ook voorbij komen. Suggestie van Jera. En JC, 99 Problems. Hij heeft daadwerkelijk een juridisch probleem. En toch is hij degene die zichzelf gaat verdedigen. Vond ik allemaal hele goede suggesties. Vind ik het eigenlijk, ook al mag het niet, toch wel een beetje tof wat hij heeft gedaan. En daarvoor ga ik voor de suggestie van Cheyenne. Want die zegt, ja, als je dit kan poelen, dat is toch wel echt een highest flex. Yves Le Rhum, Brasco en Blow hoor je nu bij Phonix Weekend Request. En heb jij een request, drop hem dan in de NPO Luisterapp. Dan hoor je misschien zo.

Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city,

0: valt. Daar wil je bij zijn.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
2: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
4: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters van Defensie gestuurd. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Alle slachtoffers komen uit Polen. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.

Weekend Request. En ik neem je even terug naar het jaar 2000, waarin wat mij betreft de beste muziek is gemaakt. Maar het is ook al heel lang geleden. En daarom aan jou de vraag, is deze classic nog steeds aan of moet die gaan?

David hoorde je met Fill Me In. Deze track kwam uit in augustus 2000, dus al 26 jaar oud. En komt van zijn album Born to Do It. Ja, ik vond bijna iedere track van dat album echt super tof. Maar de vraag is nu aan jou, vind jij Fill Me In nog steeds aan of moet die gaan? Kijk, eerlijk is eerlijk. Craig David heeft zijn beste tijd volgens mij wel een beetje gehad. Hij brengt geen muziek meer uit, je hoort niks meer van hem. Daarentegen zit hij gewoon in reclames van Thuisbezorgd en zo. Hij moet ergens zijn geld vandaan halen. Maar soms zie ik van die akoestische versies voorbij komen die hij nu nog doet. En dan denk ik, ah, je bent wel echt goed. En ik ben benieuwd hoe goed jij hem vindt. Vind je hem zo goed dat ik zo meteen Fill Me In ga draaien? Of heb jij zoiets van, nee man, 26 jaar, beste tijd gehad. Gooi hem in de prullenbak, draai wat van nu. Het ligt in jouw handen. Je kunt je stem uitbrengen via de NPO Luister-app. App aan als je hem zo wil horen. En app gaan als je Fill Me In niet wil horen. De meeste stemmen die gelden en voice memo's die tellen voor...

0: met Better bij Funnics Weekend Request. En ik heb een belangrijke vraag voor je. Is de classic die ik heb gekozen nog steeds aan of moet die gaan?
1: Ah, die poko's aan, aan, aan.
2: Nee, dit nummer is echt een no-go.
0: Nou, de meningen zijn weer lekker verdeeld vandaag. Cindy die stuurde dit in via de NPO Luister-app.
3: Sowieso aan. Kom niet aan mijn Craig David.
0: Ja, het is dus, mocht je het gemist hebben, een track van Craig David die ik vandaag heb gekozen. Maar AJ die stuurde dit in.
4: Ik heb die Craig dingen nog nooit gehoord hoor. En als ik zo naar die sample moet luisteren, is het niks voor mij hoor. Dus hij mag rustig eruit.
0: Dit doet echt pijn aan mijn hart, maar ik vind het zo grappig. Ik heb die Craig dingen nog nooit gehoord. Ja, ik heb dus een classic van Craig David erbij gepakt. En jij mag bepalen of ik hem zo ga draaien of niet. De tussenstand is nu bijna 50-50. Dus ik ben heel benieuwd om, welke kant het op gaat. Mocht je het gemist hebben, het gaat om deze tune.

Me In van Craig David. Ga je hem zo horen op Phonix of niet? Het ligt in jouw handen. De tussenstand is nu bijna 50-50. Dus breng je stem uit in de NPO-luister-app. App aan als je hem zo wil horen. En app gaan als je dat niet wil. Ben jij team Cindy voor aan of team AJ voor gaan?

0: een no-go.
1: Is Craig David met Feel Me In na 26 jaar nog steeds aan? Of moet hij gaan? Bij de tussenstand was het bijna 50-50. AJ die liet weten dat hij die crackdinges helemaal niet kent. En Cindy was overduidelijk, nee, deze is echt nog aan en moet gedraaid worden. Maar ja, je kon nog steeds je stem uitbrengen. En de vraag is, wat is het geworden? Als het aan Iris ligt...
2: Ja, hij is hartstikke aan. Kom maar op, ik wil hem horen.
1: Kijk, dat is het enthousiasme waar ik van hou. Maar niet iedereen is zo enthousiast.
0: Die koppel, die mag van mij echt gaan. Wat echt gaan. It's a no-go anymore. Old school ding. Nee. Tijd om te gaan. Bye bye.
1: Ja, Sue Annelie die is duidelijk in haar taal. Wat is het nu geworden? Daar ga je nu achter komen.
3: Gaan.
1: Ik zag deze echt niet aankomen, hè? Craig David met Feel Me In gaat gewoon de prullenbak in. Het was een nek-aan-nek race, maar de meeste stemmen die waren toch echt voor gaan. En ja, hij zit nu in mijn bakkie samen met Hipstone Live van Shakira, Adorn van Miguel, Beautiful van Akon, Jason Derulo met What You Say. Er zijn er al hoop gesneuveld. Maar dat betekent dat er ja, een andere track moet komen, muziek van nu. En dan hoop ik dat je blij kan maken met Topperig en Gervonta. Dit is Baga bij Van.

En als je ook een request hebt, drop hem in de Amplio Luister app. Ik zet hem met alle liefde voor je klaar. Net als die van Ryan, die zegt, kan je Wishing Well voor de energieke vibes draaien van Juice WRLD. Ik heb hem klaargezet, maar eerst hoor je nog Party Next Door met For Certain. Goedemiddag.

0: Welke artiest wil jij zo horen hier bij Phonics? Ik heb het niet over een gevestigde artiest, maar een upcoming. Een vriend, vriendin, iemand die je volgt op social media. Eentje waarvan je denkt, hey, deze artiest moet keihard worden. Ik wil het van je weten in de NPO Luister-app. Dan draai ik hem of haar misschien zo hier bij Phonics. From Friends.
1: En dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde ga dat zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

uit ons hoofd kennen. En zij is nu aan het werk, dus groetjes, Sjoerd. En ja, graag dat ze horen. Weekend Request. Baby Joy.

Tonight van Gio hoorde je bij Funnings Weekend Request. Wat wil jij nog meer horen? Het is bijna middag, zondagmiddag. Welke vibe heb je? Laat het me weten in de NPO Luister app. Dan draai ik het zo voor je. Nu eerst Makar met Mood bij Weekend Request.

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Hermanos!

0: Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.

0: www.phoenix.nl.
1: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
2: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voor wie.
5: KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Start je dag

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw twee Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water over de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om Poolse pelgrims die op weg waren naar huis na een bezoek aan Bosnië en Herzegovina. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jamie Joy. Welke artiest wil jij zo horen die nog niet bekend is? Ik hoor het graag van je in de NPO Luister-app. Nu eerst Dior.

hoort in zijn of haar muziekcarrière. De Fresh from Friends request. Een spot die ik vrijhoud iets na 12 uur ieder weekend. Zodat jij iemand kan supporten. En mocht je nu denken, hey, ik ken ook iemand. Volgend weekend heb ik weer een spot vrij om 12 uur. Maar vandaag gaat die spot naar Ceder, dankzij Fano. Want die stuurt, deze meid is echt een topper. Ze heeft al tracks met artiesten als Bilal Wahib. En ik snap niet dat jullie haar dan niet draaien. Misschien denk jij er hetzelfde over als je er zo hoort. Show some love in de NPO Luister-app als je het hard vindt. Ik ga Ceder nu draaien met haar track 06-123-45678. En misschien hoor je er dan wel vaker. Ja.

Zometeen heb ik zin om een spel met jou te spelen. Je krijgt van mij een woord en dan gaan we kijken of jij en ik aan dezelfde track denken. Ondertussen kun je ook je request insturen natuurlijk in de NPO Luister-app. Maar nu eerst KM met Blijf Rustig.

0: Lekker, ja toch? Kan je voor mij lijpen draaien? Alsjeblieft, mag niet uit welke. Hij is gruwelijk. Laat hem draaien. Dankjewel, joe.
1: Weekend Request. Dreamy Joy.

Groot gelijk mama, kijk niet meer achterom. Flitsmeister om mezelf op de achtergrond. En als je loopt met vieze hart, dan was het vast je mond. Ik kom vast snel in magnetronen, schat, ik zag station. Echt, het is het

denken wij zo meteen aan dezelfde track. Om Grab the Mic te spelen. Het leukste spel wat er is als je het mij vraagt. Mocht je het niet kennen, het is zo simpel. Ik heb hier een rad met allemaal random woorden en daar ga ik zo aan draaien met één druk op de knop. En dan krijg je een woord van mij. En het enige wat ik van jou wil weten is, aan welke track moet jij gelijk denken waar dat woord voorkomt in de lyrics. De track waar het meeste aan gedacht wordt, die ga ik draaien. En that's it. Dus ik ga draaien aan mijn rad. En dan gaan we checken of jij en ik aan dezelfde track denken. Het woord vandaag is pop. P-O-P, pop. Of pop, het is maar net hoe je het bekijkt. Welke track popt er gelijk in jouw hoofd op waar dat woord voorkomt in de lyrics? Laat het me weten in de NPO Luister-app. De track waar het meeste aan gedacht wordt, die ga ik draaien. Ja, aan welke track denk jij met het woord pop?

0: pensioen moet jij denken bij het woord pa. Ik denk dat ik nog nooit eerder zo ver uit elkaar heb gelegen met jou qua gedachten. Safira, die dropte dit in de NPO Luister.
1: Jullie gaan deze nooit weer draaien, maar het popt wel. Het popt wel ineens in mijn hoofd. Dirty Pop. Volgens mij zit het wel in sync. Doe er maar wat mee. Doei.
0: Doe er maar wat mee. Ja, dit is wat ik ermee heb gedaan. We gaan door. Latifa, die zegt Pop Up The Jam. Vind ik heel creatief, maar ik heb het over Pop, P-O-P, en niet Pump. Pump Up The Jam, dat is hem. Dus die gaat ook niet door. Toen kwam Diallo nog met deze.
2: Thank you and Chef London. Lollipop. Die komt meteen bovenop, maar ja.

Cecilia zegt in de NPO Luisterapp: ik kom bijna nooit aan de beurt. Wil je alsjeblieft Punta Cana van Ronnie Flex draaien? Nou, schat, hier is hij speciaal voor jou. Als je ook nooit aan de beurt komt, ik heb nog wel wat spots vrij. De laatste paar voordat Chanel het overneemt. Dus drop ze nu in de NPO Luisterapp. Wat wil jij nog horen op Funix deze middag? Ik hoor het graag. Dit is Weekend Request.

0: La Bachata hoorde je dankzij de request van Daphne, Manuel Torito. Ik heb de laatste request van vandaag klaarstaan. Volgend weekend ben ik er weer, maar blijf vooral luisteren, want er komt heerlijke muziek aan. Nu eerst nog deze.
1: Gasolina van Daddy Yankee.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. Voel mij
1: zo free. Wacht, wat? €75? Ik loop het.
2: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
2: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
5: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer.
7: We kunnen

0: voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. In het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters naar België gestuurd om te helpen bij het blussen van de natuurbrand in de Ardennen. Die breidt zich nog steeds verder uit. De helikopters kunnen per keer duizenden liters water op de vlammen gooien. Omdat het vandaag minder warm is en er regen is voorspeld, denken hulpdiensten dat het gaat lukken om de brand onder controle te krijgen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

geshit. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan naar mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes, leef met

0: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. Voel mij
3: zo free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
6: Hermanos! Ja.

Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. Ook in het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied De Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenontkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water op de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in Hongarije zijn 12 mensen uit Polen om het leven gekomen. Zeker 10 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm terecht kwam en kantelde. De Hongaarse politie denkt dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen is het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
4: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA.

0: Your city, your sound.
1: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen is al meerdere keren een andere richting opgegaan door de wind. Die stuwt het vuur steeds weer een andere kant op. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een appartementencomplex in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd en mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker naar beneden gebracht. Nadat de brand geblust was, is er onderzoek gedaan. De politie houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. In Enschede heeft de politie gisteravond een zogeheten skinnybike van de weg gehaald. Deze fiets, een soort fatbike, maar dan met dunne banden, was opgevoerd en kon 120 km per uur halen. Agenten troffen in de stad een groep jongeren aan die op fatbikes en skinnybikes reden. Ze sloegen op de vlucht met hun fietsen, maar konden al snel worden aangehouden. De skinnybike is door de politie in beslag genomen en wordt vernietigd. De eigenaar krijgt een forse bekeuring. De storing in de metro van Amsterdam is verholpen, meldt stadszender AT5. Rond 12 uur vanmiddag viel alles stil door een storing in het verkeersleidingssysteem. Sommige metrostellen moesten worden ontruimd. Een half uur geleden kwam het metroverkeer weer op gang, zegt vervoersbedrijf GVB. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is overal droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen eerst regen, daarna wisselvallig en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Op mijn H&M spijkerbroek. Doe zo voor een jeans, weet niet van dat te bennen. Assie vlammende, arrogante, veel te nonchalante. Trina mannetje, loyaliteit is niet te koop. Ik zag ze komen en vertrekken weer. Ik speel op 3 kasten, pak hem 60 keer. Zit op cheap tickets, dat komt door het slechte weer. Ik vraag mijn jongen, hey, waar gaan we? Ik heb rust nodig. Hij zegt Monaco, ergens bij de Franse kust boven. Als ik zeg Jabit in Rotterdam, dan wil die drugs kopen. Kom van Tremtjauwa naar Vissa en teruglopen. Als je daar was, dan weet je bro, ik kan geen namen noemen. Geen fantakast is als we Pasen zoeken. Jouw beleid kijkt te lang, ze doet de aandacht zoeken. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat het proeven. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Hermanos!

0: Stats.nl. Your city, your sound.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
3: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Het vuur wordt door de wind steeds een andere richting opgestuwd. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er wat regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een woning in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit op de zolder van het huis. Er was toen niemand thuis. De bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie doet nog onderzoek en houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. 4 kunstwerken uit de 15e eeuw zijn vannacht gestolen uit een museum op Sicilië. Dat maakt het Italiaanse ministerie van Cultuur bekend. Het gaat om renaissancewerken van Antonello da Messina. De dieven wisten de alarmsystemen te omzeilen en kwamen zaterdagavond de tentoonstellingsruimte binnen. Op dat moment was buiten een groot festival aan de gang. Een klein schilderij is meegenomen en 3 panelen die onderdeel zijn van het belangrijkste werk van da Messina. Volgens de cultuurminister is het werk van buitengewone waarde. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben goud veroverd op het EK in Polen. In de finale rekenden ze overtuigend in 2 sets af met het team van Spanje. Door het winnen van het EK is nu ook een ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Ook morgen nog af en toe regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, Mai heeft zometeen een confession. Wat het is, vertelt ze ons zo. Maar nu is Distinct.

0: Beloof broederliefde, want de show gaat beginnen.
1: Yeah. Goedemiddag, JMI.
2: Hey, lieve JMI.
1: Hallo.
2: Wat fijn dat jullie er weer zijn.
1: Goedemiddag, JMI.
3: De JMI Show.
0: Wat fijn dat je weer luistert. Wat fijn dat je weer bij ons bent op deze mooie zondag. Ik hoop dat je tot nu toe een hele mooie zondag hebt gehad. Maar ik durf te wedden dat wij het een leukere zondag voor je gaan maken.
2: We gaan het sowieso leuker maken. En ik ga gelijk binnenkomen met iets wat ik moet confessen.
0: Oh yes, daar wacht ik al op. Wat gaat het worden? Vertel.
2: Ik heb dus gewoon een hekel aan parkeergarages waar je kan parkeren.
0: En is dat omdat je niet kan parkeren? Of is dat...
2: Nee, Jay Johnson. Ik kan gewoon goed parkeren. Maar ik heb gewoon altijd, als ik dan parkeer, het gevoel dat er dan iemand ergens verstopt is die mij dan wil pakken.
0: Oh, je bedoelt echt die parkeergarages. Ja. Je vindt die vibe daar niet,
2: chill. Die vibe vind ik zo grimmig. En ik heb zoveel van die heftige verhalen gehoord van dat mannen dan elkaar bestelen en vrouwen pakken en weet ik veel wat. Dat ik dan elke keer heel bang ben en dan heel snel mijn auto op slot doe en naar boven ren naar die trap en dan ben ik buiten en denk ik...
0: Ah. Waar hoor jij deze verhalen dat mannen elkaar bestelen in garages en... vrouwen pakken.
2: Ja, ik heb echt van die horrorverhalen gehoord over het Byzantium garage in Amsterdam. Bij Leidse daar.
0: Oké.
2: Daar heb ik echt horrorverhalen gehoord. Dus elke keer als ik daar ben, ja, soms moet je daar wel parkeren, want er is geen andere plek. Dan ja.
0: Ja, dat is nou net zo'n garage die ik dan niet echt zo'n horrorgarage vind, maar ik snap het. Ik snap waar het gevoel vandaan kan komen. Het is altijd een beetje obscure. Vooral in de nacht, weet je niet. Het is altijd een beetje schemerig. Altijd een beetje...
2: Toch?
0: Oké.
2: Ik ben niet altijd bang. Laat maar zeggen, ik ben niet zo snel bang.
0: Ik wou net zeggen, jij bent helemaal niet te bang.
2: Ik ben best wel een gangster chick. Maar...
0: Ja, zoiets.
2: Maar ik heb gewoon van die plekken soms dat ik denk van... Ja, hier word ik gewoon even een beetje bang. En hoe ouder, hoe meer.
0: En een garage is zo'n plek.
2: Ja, ik heb nog een plek.
0: Wat dan?
2: De tandarts. Ik heb dus als een klein kind... Toen ik 10 was, is mijn kies een keer getrokken zonder dat de verdoving werkte.
0: Dat is echt
2: sinds
0: savage.
2: Die dag, als ik alleen al langs een tandarts rijd, word ik helemaal...
0: Wauw, je bent wel echt een gangsterchick. Als je dat kan overleven en je bent vandaag de dag nog levend...
2: Ja.
0: Dan ben je echt gangster, man.
2: Ja.
0: Oké, maar ik snap wel dat je bang bent voor die tweede, die eerste. Ik kan erin komen, zeg maar. Ik ben natuurlijk zelf dan niet bang. Maar ik snap dat je dat kan hebben. En ik snap ook dat sommige dames toch wat kwetsbaarder zijn, weet je. Dus ik snap
2: plek.
0: Dat je, ja, dus ik snap wel dat je dat een beetje eng kan vinden, hoor. Ik snap dat wel. Ik zit nou meteen te denken, heb ik van die plekken waar...
2: Heb jij geen plek waarvan je denkt van, oh, als ik daar ben, voel ik me altijd wel eventjes van, dit is niet zo fijn.
0: Ja, ik moet er even over nadenken. Ik kom er zo op terug.
2: Is goed, want ik ben benieuwd of ik de enige ben. Welke plek geeft jou meteen een angstgevoel? Terwijl andere mensen daar gewoon rustig rondlopen en hun ding doen. Welke plek is dat voor jou? Stuur even jouw verhaal naar de NPO Luisterapp. En dan gaan we het gewoon even bespreken.

0: Tussen juist hier de Phoenix. Jay en Mari. Welke plek geeft jou meteen angstgevoelens? Ook al is het een plek die voor anderen heel normaal is. Dat is een vraag die we aan jou gesteld hebben. En Moenier zegt, voor mij zijn het tunnels waar bijna niemand loopt. Ik heb er niet zo'n last van, maar als mijn zusje daar moet lopen, no.
1: Ja, dat snap ik ook wel. Maar ook als je in tunnels rijdt, heb ik dat ook wel eens. Ik heb ooit een film gezien dat mensen vast zaten in een tunnel. Dus het eerste wat ik doe als ik een tunnel inrijd, kijk ik naar uitgangen. Heel raar.
0: Ja, meestal is de uitgang aan de andere kant van de ingang, Mahi.
1: Nee, maar je ziet toch aan de zijkant van die nooddeurtjes.
0: Oh, die dingen.
1: Ja.
0: Wauw. Oké, kan.
1: Kiara zegt liften met onbekende mannen. Oké, okay. Klinkt misschien overdreven, maar zodra de deur dicht gaat, denk ik oké.
0: Okay. Oh zo, echt de lift.
1: Nu ja, kan ik nergens heen. Ja.
0: Maar eerlijk, de lift zonder mensen is kan okay. Wel een creepy plek zijn hoor.
1: Zo.
0: Die begrijp ik echt als mensen daar last van hebben.
1: Snap ik ook.
0: Heel
1: echt.
0: Klein, als je een beetje claustrofobisch bent, is het helemaal al crazy zeg maar.
1: Ja. Ja.
0: Wow. Even kijken, Daniel die zegt, ik heb dit juist bij stations laat in de avond. Vooral van die lege perrons waar een rende persoon staat, dan vertrouw ik ineens niemand meer. Ja!
1: Die snap ik ook.
0: Ja!
1: Die snap ik ook. Noah zegt, trappenhuizen in flats. Die echo van die zware deuren en je ziet niet wie er boven en beneden loopt. Nee man, ik sprint gewoon naar mijn verdieping. Van die enge flats snap ik dat ook wel.
0: Ja, kijk, ik ben opgegroeid in Amsterdam-Zuidoost in de Bijlmer. En de tijd waar ik vandaan kom, laten we zeggen, in die tijd ging het er nogal best wel ruig aan toe. Nu is het echt clean hier. Maar toen ging het er best ruig aan toe. En dan waren die trappenhuizen ook wel creepy hoor.
1: Ja, snap
0: want
1: ik.
0: Dan had je gewoon echt 50-50%, nou misschien wel 70% kans om junks tegen te komen die daaraan chillen. Of aan het gebruiken zijn.
1: Echt.
0: Dus dat was wel een tijd dat ik die trappenhuizen van Amsterdam-Zuidoost wel eng vond, hoor.
1: Ja, dat begrijp ik echt. Mm. Even kijken. Roch die zegt, als je naar het gemeentehuis moet, denk ik dan altijd dat ik genaaid word of opgelicht.
0: Nee, toch.
1: Het gemeentehuis.
0: Ja, maar waarom? Er zijn ook heel veel dingen die je wel kan fixen in het gemeentehuis. Ik heb bijvoorbeeld laatst mijn nieuwe paspoort gehaald. Kijk, dan ben ik echt blij met het gemeentehuis, hoor.
1: Dat is waar.
0: Dan ben ik echt heel erg blij.
1: Ja.
0: Weet je waar ik een beetje naar van kan worden?
1: Nou. Wat dan?
0: Ja, ik zit zo te denken. Ik heb het gewoon niet voor je, Mai. Sorry.
1: Nee?
0: Ik heb het gewoon echt niet. Behalve wat ik net al zei. Dat je die trappenhal in Amsterdam-Zuidoost. Way back, 20 jaar geleden of zo. Dat was wel crazy.
1: Ja, dat snap ik
0: nee,
1: ook
0: ik heb,
1: wel.
0: Ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat niet zo snel.
1: Oh, iemand reageert nu nog. Achie zegt, mensen in je schutting, avond laat. In je schutting? Ja.
0: Achie, leg dat even uit. Leg ja, dat even uit. Ja.

Ja, Maya en ik hebben iemand gevonden die maar 3 uur per nacht slaapt. En hij doet dit al 10 jaar zonder problemen. Zometeen gaan we je vertellen hoe jij dit ook kan.

0: Is het normaal om 10 jaar lang 3 tot 4 uur per nacht te slapen?
1: Nee, dit is echt niet Barkie.
2: Vind je dat niet Barkie?
1: Barkie?
2: Of niet Barkie? Een luisteraar heeft zijn of haar gewoontes naar ons gestuurd. En het is aan jou om te bepalen. Is dit Barkie? Dus normaal of niet Barkie? Helemaal gek. En vandaag hebben we er eentje van Lorenzo.
0: Ja, Lorenzo zegt tegen ons: hallo, ik word al jaren voor gek verklaard door mijn vrienden. Maar ik slaap maar 3, soms 4 uur per nacht. Ik ga iedere avond rond 2 uur slapen. En voor 6 uur ben ik meestal alweer wakker.
2: Oh mijn god.
0: Zonder wekker. Ik ben eigenlijk nooit heel erg moe. Gewoon zoals normaal. Ik doe dit al zeker 10 jaar. En ik snap dat het wat korter is. Maar ik ben benieuwd. Ben ik normaal?
2: Oh,
0: of heel uniek hierin?
2: Wel een mooie beschrijving. Heel uniek.
0: Ja, zie je, kan dingen gewoon...
2: Ben ik normaal of uniek?
0: Juist. Dat vind ik echt
2: nee, ze noemen het niet, hè? Het is Barkie.
0: Nou ja,
2: Barkie.
0: Nou, ik zal je eerlijk zeggen, tegenovergestelde van normaal is in principe ook uniek natuurlijk.
2: Ja? Ik
0: natuurlijk.
2: Vind uniek iets te positief.
0: Nee, uniek is niet de norm.
2: Oké, okay. Ja.
0: Dat is gewoon mooi positief. Maar goed, we gaan kijken of je Barkie of niet Barkie bent, B-boy.
2: Ja, Jay, als er iemand is die echt op zijn slaap is, dan ben ik het wel, hè?
0: En als iemand is die heel weinig slaapt, dan ben ik
2: het wel. Dan ben jij het wel.
0: Ja.
2: Wij zijn echt tegenovergestelde. Ik kan niet functioneren met minder dan 6 uur slaap per dag.
0: Ik kan prima functioneren, maar ik zeg je eerlijk, als ik een 5, 6 uur pak, ben ik cool.
2: Ja?
0: Ja, 5, 6 is goed.
2: Wauw. Maar er is bewezen, wetenschappelijk, dat vrouwen iets meer slaap nodig hebben in verband met hun hormonen. Dus dat is misschien het verschil. Nee, dat is echt wetenschappelijk bewezen. Dit is echt zo. Een vrouw heeft minimaal 7 uur slaap nodig tot 8.
0: Dus de conclusie gaat ook iets zeggen over jullie. Want stel dat iedereen vindt dat dit bijvoorbeeld Barkie is.
2: Nou, ik ben heel benieuwd of iemand dat vindt überhaupt. Het lijkt me ook niet voor een man gezond om 2, 3 uur te slapen.
0: Het lijkt me voor niemand gezond om 3, 4 uur te slapen zoals Lorenzo.
2: Nee.
0: Echt gewoon
2: hij
0: niet.
2: Hij kan er goed op gaan, maar ik denk niet dat zijn lichaam er goed op gaat.
0: Ja, misschien gaat het nu nog goed. Maar straks gaat zijn lichaam zeggen, oké, Lorenzo. Ja. We hebben voor jou gezorgd, nu moet je voor mij zorgen.
2: Je hebt toch van die mensen die altijd zeggen, ja, ik ga mijn business maken. Als je een business runt, dan heb je geen slaap. Ja, allemaal leuk en aardig.
0: Het klopt
2: ik weet
0: ook
2: dat
0: wel.
2: Je heel veel werkt.
0: Het klopt ook.
2: Maar je hebt gewoon slaap nodig.
0: Nee, iedereen heeft slaap nodig. Alleen, als hij denkt met 3 en 4 uur te kunnen... Ja, het lijkt me heel sterk. Maar als hij zegt dat het werkt, ja, wie ben ik dan om te zeggen dat het niet Barkie is?
2: Dood irriteren aan een partner die zo weinig slaapt.
0: Oké, dus jij vindt het niet Barkie?
2: Nee.
0: Ik zeg je eerlijk, ik vind het niet normaal. Ik vind het, ja, heel uniek, zoals hij het zelf zegt. Maar ik vind het gewoon wel Barkie.
2: Jij wil nooit met mij instemmen. Dat is jouw probleem. Maar oké, laten we het vragen, want misschien zijn er mensen die dat ook hebben.
0: Waarom zou ik met jou willen instemmen als mensen gewoon, hè, als nu de luisteraar zelf kan zeggen, jij kan nu in de NPO luisterapp droppen, is deze man Barkie?

0: Dat was Silvio samen met... dat was Stefanio samen met Silvio, Lifestyle. Hey, we zijn even aan het checken. Lorenzo die slaapt maar 3 tot 4 uur per dag. Is hij om deze reden normaal? Of zeg je, helemaal niet normaal?
1: Nee, dit is echt niet Barkie.
2: Vind je dat niet Barkie?
1: Barkie?
2: Of niet Barkie? Je kon je mening delen in de NPO Luisterapp. En we kregen van Melissa een berichtje met... Nee, is niet Barkie. Je lichaam gaat sowieso kapot.
0: Ja, en we kregen ook meteen een voice memo van Nicky.
3: Kan toch nooit gezond zijn? Ik denk dat er op een latere leeftijd dat hem dat echt helemaal opbreekt. Kan echt niet gezond zijn. Dus niet Barkie.
0: Oh, oké, Nicky. Nicky.
2: Quinty die zegt, ik snap Mahi. En inderdaad, vrouwen hebben meer slaap nodig door onze cyclus. 3-4 uur is wel echt crazy. Hahaha, maar als hij functioneert, is dat wel Barkie.
0: Oké. Ik zie ook een berichtje net binnenkomen van Alex. Alex zegt, Barkie, ik slaap ook maar 4 uurtjes.
2: Wow.
0: Levensstijl en voeding doet ook een hoop. Geen suikers, geen chemische troep.
2: Ja, dan moet je echt heel...
0: Maar je kan geen slaap skippen, Alex. Als je dit zo serieus neemt, dan is slaap er ook eentje.
2: Ja,
0: maar goed,
2: dat denk ik.
0: Misschien
2: dus
0: zijn
2: ook.
0: Jullie nog heel jong.
2: Ja.
0: Milo zegt, zeggen jong genoeg.
2: Milo zegt, bro. Bro zegt, ik ben nooit moe. Maar waarschijnlijk is hij al 10 jaar moe en weet hij gewoon niet meer hoe hij het gerust voelt.
0: Ik zeg je eerlijk, dit is precies wat ik ook dacht, man.
2: Ja, ik hoor hem wel.
0: Dit is echt precies wat ik ook dacht.
2: Hij weet gewoon niet wat slapen is.
0: Nee, Cheyenne die zegt, niet Barkie, ik slaap 1 nacht 4 uur en de volgende dag kan je letterlijk niks tegen me zeggen. Ja, bij iedereen is het ook een beetje anders natuurlijk, maar ik hoor je hem wel hoor.
2: Vooral als je uitgaat en dan de volgende dag wakker wordt en je hebt maar 3-4 uur geslapen.
0: Uitgaan was dat?
2: Hou op met mij.
0: Wat is dat?
2: Jij kent het niet, hè?
0: Nee.
2: Nee, jij treedt alleen op in de club.
0: Uitgaan, oké.
2: Mert zegt Barkie voor Lorenzo zelf, niet Barkie als advies voor de rest. Blijkbaar werkt zijn lichaam gewoon anders, maar ik zou dit niet iemand aanraden.
0: Hey, zo, het gaat alle kanten wel een beetje op. Ik heb hier zo een Diallo, die heeft altijd ook gewoon een eerlijke, ongezouten mening.
4: Ja, is echt niet Barkie hoor, als je dat dagelijks doet. Kijk, af en toe dat je een paar uurtjes slaapt.

0: Afrika. Maar dagelijks, al meer dan 10 jaar, nou wacht maar, straks komen die klappen. Of dan ja, ben jij te laat, hè? Dus pas op, Lorenzo.
1: Ja.
0: Werk zit je mij.
2: Ja.
1: Wel, lieverd. Ja, je organen hebben ook gewoon die rust nodig. Ik zou niet eens wakker willen zijn zoveel in het leven. Ik ga niet voor je liggen. Zal ik maar gewoon gaan naar de uitslag?
2: Nou, doe je, bubbe,
1: doe
2: je.
1: Lorenzo die slaapt maar 3 tot 4 uur per dag. Is hij omdat hij dit doet, Barkie of niet Barkie? Met 85% van de stemmen, is dit...
2: Niet Barkie. Oh, ja. Wauw. Nou ja, dat we kunnen weten.
1: Ik
2: hadden
1: was
2: we kunnen weten,
1: echt
2: Lorenzo.
1: Geschrokken als dit Barkie was.
2: Ja, dat was wel crazy geweest.
1: Ja, dat is crazy.
2: Maar dat ging wel een beetje in het begin alle kanten op. Maar ja, de meeste stemmen hebben toch gezegd dat dit niet Barkie is. Lorenzo, probeer eens een keertje voor de grap, als het lukt, gewoon 6 uurtjes te slapen. Wie weet, ja. Wie weet lukt
1: het
2: je gewoon.
1: Op.
2: Ja, precies.
1: Ja.
3: En dan zie je hoe ik doe met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

Helaas, dan zometeen komt een track. Ja, dat is mijn favoriete track van dit moment. Dat is namelijk de track van Victony, Slick. Maar goed, voordat je die hoort, komt nog Cor samen met Frenna voorbij. Maar goed, eerst Drake samen met Camila Cabello.

0: Johnny Slick.
1: Hoorde je zojuist? Oké, voordat het even fout ging. Mijn favoriete track, zoals ik al zei, van dit moment. Victony Slick nogmaals, dus ga het checken. Het is 2026 en alles lijkt zo'n beetje te kunnen. Het daten van de ex van je beste vriend blijkbaar dus ook. Vind jij dit klop of onzin? Nou, daar gaan Maya en ik zo meteen nog verder over discussiëren, geloof me. We zijn al een kwartiertje bezig. We gaan zo meteen nog verder met jou erbij.
2: Je nu via de NPO Luister-app. Luister live, drop je berichtjes naar de studio en ontdek de beste podcasts. Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Volg Fun is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
5: Altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl.
6: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
7: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
8: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Young Ambition Summer Class is powered by Phonics.

0: phoenix.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phoenix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phoenix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Blushelikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada is een petitie om de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra weg te krijgen al 200.000 keer ondertekend. Volgens de initiatiefnemers ondermijnt de in Nederland geboren Hoekstra de diplomatieke relatie tussen Canada en de VS. Zo stelde Hoekstra deze zomer dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor president Trump en de Canadese premier Carney. De stap om een ambassadeur uit te zetten kan alleen worden gezet door de Canadese regering, maar die is niet uit op een ruzie met de VS vanwege de handelsrelatie. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum vier zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben drie panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Eredivisie voetbal heeft FC Groningen met ruime cijfers gewonnen van ADO Den Haag. Het werd 4-1. Feyenoord gaf een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. In de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. PEC Zwolle wist tegen FC Twente als eerste te scoren, maar verloor uiteindelijk met 3-1. Het weer bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Morgen eerst af en toe regen, daarna ook wat zon en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, we moeten het nou eens voor altijd uitpraten. Kan je met de ex van je mattie gaan? Maai en ik gaan zo in discussie erover.

0: Hey, iets waar we de hele dag, en gisteren waren we eigenlijk al een beetje begonnen, over praten en discussiëren. De ex van je beste mattie is verboden terrein. Altijd, toch?
1: Ja, nou, ik ben het daar gewoon niet mee eens.
0: Oké. Okay.
1: Ja, want je kijkt nu natuurlijk, je ziet het veel om je heen. Kim Kardashian die met Lewis Hamilton gaat.
0: Met wie ging...
1: Lewis ging vroeger met Kendall.
0: Oh.
1: Ja.
0: Oh.
1: Letterlijk haar zusje.
0: Oké, okay, maar Kendall heeft toch al een mattie in de tussentijd?
1: Weet ik eigenlijk niet. Maar ja, is ook alweer een paar jaar verder. Maar zusje vind ik nog wel wat heftiger, denk ik, dan beste mattie.
0: Hmm.
1: Maar ja, Lil Kleine die met Selma Omari gaat, terwijl Boef ja, je mattie is, weet je wel. Daar zit ook een verleden achter. En zo heb je er heel veel. En ik zat voor mezelf na te denken van ja, zou ik dat kunnen? Ik zou mijn ex echt, ik zou mijn beste vriendin gunnen, maar ik zou het niet aanraden om met een van mijn exen te gaan.
0: Ja, oké, dat is één punt.
1: Maar als zij de liefde van hun leven daarin vinden, ja, be my guest.
0: Oké, dus jij zou ook dus met de ex van jouw beste vriendin kunnen gaan?
1: Als dat de liefde van mijn leven is, waarom
0: zou ik... Als dat de liefde van mijn leven... Nee, we praten niet zo even. Gewoon...
1: Ja, dan ga ik mezelf toch niet tegenhouden?
0: Oké.
1: Ik zou wel gewoon heel netjes met haar praten.
0: Ja, maar dat betekent dat jouw mattie en jouw vriendin allebei, dus jouw vriend en je vriendin, allebei elkaar ins en outs kennen.
1: Ja.
0: Ook lichamelijk en ook intiem zijn geweest. En dan elke keer als jullie gaan lunchen met elkaar en dan is dat toch in the room.
1: Het is niet mijn voorkeur. Maar als het me overkomt, zou ik het niet erg vinden.
0: Oké. Ik zal je eerlijk zeggen, iedereen mag met al mijn exen gaan, maar ik kan niet met de ex van een mattie van mij gaan.
1: Oké.
0: Dat kan
1: dus
0: ik
1: dan. Dus jij gunt, maar je zou het zelf
0: ik
1: niet
0: gun pst, iedereen, want ja, wat ga ik zeuren? Het is mijn ex.
1: Ja, ik hoor je.
0: Wat ga ik zeuren? Hoezo kan ik haar niet een geluk gunnen en iemand anders met haar geluk gunnen?
1: Ja.
0: Tuurlijk, maar ik zelf wil dat gewoon niet. Ik wil gewoon niet gaan met iemand die heel dicht bij mij en niet zo lang geleden een verleden had.
1: Maar ik vind dus altijd van die mensen die dan zeggen, als mijn beste mattie met mijn ex gaat, maak ik hem kapot. Dan denk ik, dan heb jij nog iets met jouw ex wat jij niet hebt kunnen loslaten.
0: Nee, die snap ik. Die
1: toch?
0: Snap ik. Maar ik zelf hoef niet de ex van mijn mattie. Echt gewoon niet.
1: Oké.
0: Al helemaal niet als je met mijn broertje bent gegaan.
1: Hmm.
0: Dan, ik wil...
1: Met je broertje vind ik ook even... Oh,
0: dat is toch Lewis van Hamilton?
1: In de family, ja, dat is wel zo. In de family vind ik heftig dan in de groep.
0: Dus de ex van je nicht zou je moeilijker vinden om mee te gaan?
1: Ja, want je familie raak je nooit kwijt. Dat is je familie. Maar vriendschappen gaan komen en gaan.
0: Ja, maar je vrienden kies je familie niet.
1: Ja. Ja. Nou, ik ben wel benieuwd. De stelling is als volgt.
0: Okay.
1: Jij die nu luistert. Je kan prima een relatie hebben met de ex van je beste mattie. Ben jij het hiermee eens of oneens? En waarom? Laat het even doorkomen. En mocht je dit hebben meegemaakt, wil ik het al helemaal horen.
0: Ja, echt een goeie inderdaad.

0: Je kan prima een relatie hebben met de ex van je beste mattie.
1: Oh, vriendin. Ja. Nou, ik weet niet wie daar wel of niet mee is.
2: Phonics, de Jay en Mahi Show.
0: Ja, je kon het laten weten in de NPO Luisterapp. En Jesse die zegt, oneens man, ex van je beste mattie is gewoon familiegebied. Genoeg andere mensen op deze wereld, toch?
1: Ik hoor hem. Soraya zegt, eens. Maar alleen als die relatie echt lang voorbij is en je vriendin oprecht zegt dat ze er niks meer mee heeft. Je kan gevoelens niet altijd plannen.
0: Ja.
1: Dat klopt wel.
0: Daarom zeg ik ook van, ik vind dat het moet kunnen. Ryan zegt, nooit van mijn leven, brocode is brocode. Als jij met mijn ex gaat, ben je ook niet meer mijn beste mattie.
1: Ja, maar... ja, ergens denk ik dat je dan ook niet meer over je ex heen bent.
0: Dat. Hoezo is dat een brocode als je met de ex van iemand, ja, let it go. Be happy with a new person.
1: Ja. Zag iedereen het maar zo, hè?
0: Inderdaad.
1: Even kijken, Nadia die zegt, mensen doen alsof je eigenaar blijft van je ex. Als het uit is, is het uit. Zolang niemand vreemd gaat, zie ik het probleem niet.
0: Ik ben het daar helemaal mee eens.
1: Oké.
0: Ja, even kijken. Mitchell die zegt, kan je met je ex van je mattie gaan? Mijn mening is nee, omdat je zal het hem altijd moeten vragen. Geeft hij akkoord van het mag, dan moet je altijd denken, wordt het je vrouwtje? Dan kun je altijd zeggen, ik heb je vrouwtje. Ik zeg het even zo, want ik vind het een heftig
1: woord. Ja, vind ik wel heftig. Ik vind het ook maar, kleine jongens gedachte om dat te zeggen, hoor.
0: Maar wilt mijn mattie dat dan moet hij doen wat hij wilt. Ex is ex, geen vriendin meer. Mag die wel in mijn kwakkie roeren?
1: Dat vind ik echt, Mitchell. Het is echt een ordinair bericht. Volgende keer moeten we het ook niet voorlezen.
0: Nee,
1: ik heb een berichtje van Fernando binnen.
3: Als jij met mij...
4: Nee, dat kan niet. Dikke nee. Dat is gewoon red flag.
1: Nou, duidelijk, ja. Fernando. De Fernando vindt het echt niet kunnen, Mahi. Nou, zullen we er nog eentje doen dan om het af te leren?
0: Ja, Dani die zegt, ligt eraan hoe serieus die oude relatie was. 3 dates, 2 jaar geleden is iets anders dan iemand waarmee je 5 jaar samen was.
1: Ja, die hoor ik ook.
0: Die hoor ik ook.
1: Je hebt die mattie al jaren met dat meisje gezien.
0: Ja.
1: Dan heb je gewoon altijd al stiekem naar haar gekeken.
0: Ja.
1: Je kan niet opeens vinden van, ik vond jou toen niks, maar nu vind ik je opeens alles.
0: Ja.
1: Dat kan in mijn ogen niet. Je hebt altijd dan stiekem een klein inimini oogje op iemand.
0: Zullen we dan concluderen, wauw, ik kwam niet uit de woorden. Dat je gewoon moet kijken hoe diep die relatie ging. Het altijd aan je mattie moet zeggen.
1: Mm-hmm.
0: En dan kan het wel gewoon. Zeg maar gewoon ja.
1: Ieder voor zich, ja.
0: Ding, ding, ding.

Ja, ja, ja, het is bijna etenstijd. Of het is eigenlijk al een beetje etenstijd. En zometeen gaan wij misschien wel jou blij maken met een gratis maaltijd. Maar hoe dat zit, dat gaan we je zometeen vertellen.

0: trakteren.
1: Wat eten we vanavond?
2: Sushi.
3: Pizza.
2: Pasta.
3: Kebab.
1: Jij bepaalt. Vanix betaalt.
2: Ja, ja, ja. Wij mogen vandaag weer iemand blij maken met een gratis maaltijd. Maar dat doen we niet zomaar. Daar moet je wel iets voor doen.
0: Nee, daar moet je zeker iets voor doen. Zometeen verstop ik dit geluidje tussen de nummers door.
1: Bel nu. 0909-3869-3869.
0: Ja, en als je dat geluidje hoort, jij hoort het al, hè? Dat geluidje zegt het al. Bel dan meteen aan 0909-3869-3869. En zorg ervoor dat je een goed verkooppraatje hebt. Ja, je moet ons overtuigen met jouw verhaal waarom we deze maaltijd alleen voor jou moeten betalen. Want we gaan maar één iemand blij maken met die gratis maaltijd. Dus ik zou zeggen, zet je radio wat harder. Dan kan je dat geluidje niet missen. En zorg ervoor dat je pitch ready is. Ready, ready to go is. Zo simpel is het eigenlijk.
2: Easy peasy.
0: Ja.

0: 0229-3869-3869. Wat eten we vanavond?
1: Sushi?
2: Pizza?
1: Pasta?
2: Kebab?
0: Jij bepaalt. Phonix betaalt.
1: Ja, je hoorde het alarm afgaan. Dat betekent dat je nu kan bellen naar 0909-3869-3869. En kan gaan pitchen waarom jij nou die gratis maaltijd verdient.
3: Juist. Zorg ervoor dat je ready bent met je pitch. Dat je lekker gewoon, weet toch, snel en overtuigd kan starten. Dat helpt altijd wel mee. Oké, we gaan beginnen. Waarom moet Phonix jouw eten voor je betalen?
4: Mijn moeder is 3 dagen geleden bevallen en ze kreeg alleen maar sushi. Dus ik dacht, weet je, ik zit in de auto op perfect moment om mijn moeder te belonen.
3: Ja, nice. En hoe oud ben jij als ik vragen mag?
4: Ik ben 17.
3: 17. Oh, dat is wel heel schattig. En hoeveelste broertje of zusje is dit die je gekregen hebt?
4: Mijn eerste, gelukkig maar.
3: Daar zit gewoon 17 jaar tussen. Zo schattig.
4: Ja.
3: Ja, oké. Mai, wat zeggen we? We zeggen...
1: Ja, ik denk nog net niet de goede reden. Sorry.
3: Nee, maar wel een leuk verhaal. Gefeliciteerd in ieder geval. Oké, waarom moet Phonix jouw eten voor je betalen?
1: Oh, hij heeft opgehangen. Hij of zij. Ik weet het niet. Okay, nou, je kan nog steeds bellen naar 0909-3869.
3: Ja. Ik wou tegelijk dingetje.
1: Precies. En kom even met een leuke reden. Kijk, die dame van net, dat was een hartstikke schattige reden. Maar kom even pittiger.
3: Oké, we willen lachen, we willen huilen, we willen alles wel. We willen vooral horen, waarom moet Phonix jouw eten voor je betalen?
5: Hoi.
3: Hoi.
5: Ja, wij zijn zo moe dat we geen energie meer hebben. We hebben net vanuit Spanje heel ver gereden met de auto.
3: Hier krijgen we, worden wij ook moe van. Krijgen wij ook slaap van. Dit is geen pitch. Dit is een switch. Oké, misschien de volgende wel. Waarom moet Phonix jouw eten voor je betalen?
6: Hallo, mijn zus is vandaag 50 jaar geworden. En ze heeft net een heel leuk weekend voor ons geregeld. En nu zijn we onderweg naar huis. Dus we willen graag een hele leuke maand.
1: Ja, dat is zo slecht.
3: Ik vind als iemand jarig is, had je dat al lang aan moeten fixen. Jullie krijgen 2 zoemers.
1: Ja,
3: de
1: precies.
3: De volgende beller is binnen. Waarom moet Phonix jouw eten voor je betalen?
7: Nou, ik ben gisteren tijdens mijn werk in een wespennest gaan staan. Daar ben ik vandaag in het ziekenhuis geweest. En daar heb ik geen lunch kunnen komen.
3: Oké, wat ik wil begrijpen is, hoe kan je in een wespennest staan?
7: Ja, dat was tijdens mijn werk, tijdens een staandhouding.
3: Ben je politie?
7: Nee, handhaving.
3: Handhaving. Maar waar is die wesp? Waar was die wespennest dan?
7: Ja, dat lag op de grond in het hoge gras.
1: En dat zag je dus niet?
3: Oh mijn god,
1: en waar heb je nu last van dan?
7: Ja, ik ben gevallen en daardoor heb ik waarschijnlijk een gebroken duim. En ik heb 20 wespenplekken op mijn lichaam.
1: Oh my god.
3: 20!
1: Oh ja, dit is crazy.
3: Ja, dit is wel crazy.
1: Dit is crazy.
3: Oh shit, ja, we moeten hem wel gunnen.
1: Ja.
3: Damn, bro.
1: Je duim gebroken ook. Jij kan nooit meer laten weten dat het goed met je gaat.
3: Nou, hij kan in ieder geval die pen niet meer gebruiken om boetes op te schrijven.
1: Ja, dat is wel goed.
3: Oh nee, daar wordt helemaal geen pen meer voor gebruikt, hè? Of wel?
1: Handhaving mag niet.
7: Allemaal digitaal.
1: Ja.
3: Nou goed, weet je, gelukkig hoef je het voorlopig ook niet doen. Kan je wel eten nog met die duim, jongen?
7: Ja, dat gaat nog wel. Ik heb nog een tweede hand.
3: Kijk, dat
1: wel
3: is...
1: Wel moeten,
3: dat
1: is, anders honger je uit.
3: Hé, maar stel nou, hè, we gaan nu wat voor jou regelen. Wat mag het worden dan?
7: Nou, lekker sushi of zo.
1: Oké.
3: Sushi is wel echt populair, hè?
1: Vandaag wel.
3: Ja, lekker. Maar nou, wie hebben we eigenlijk aan de lijn? We hebben gewoon nooit je naam gevraagd. Wat stom, sorry.
7: Joek.
3: Joek! Nou Joek, we gaan ervoor zorgen dat die sushi bij jou komt. Blijf lekker aan de lijn. Dan gaat het goed komen, ja?
7: Yes,
1: sterkte!
7: Hey. Dankjewel, doei.
3: Zie je, als je denkt dat jij een rotdag hebt gehad... Joek heeft pas een fucked up dag gehad, jongens.
1: Echt
3: ja,
1: zo?
3: Ja. Oké, maar we gaan de dag proberen beter voor hem te maken met een lekkere maaltijd. Hey, zometeen Ronnie Flex en Irsaïs met Caribbean Girl. Maar eerst even terug in de tijd met Kevin. Dit is Bushokje.

Indian Girl. Ik heb zo meteen Adam Poort voor je. Eventjes een andere vibe. Even die move. Je weet het, move. Je kent het wel. Maar eerst even Jhené Aiko en Her. Even de twee R&B queens samen met BS.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl.

0: Funix.nl.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, de ex van Leila heeft te laten zitten toen ze ziek werd. Maar wat hij nu heeft gedaan, ja, dat hoor je zo meteen tijdens de Complicated Question.

0: mij. Bij ons kan je altijd je hart luchten met
1: altijd
0: een complicated question. En vandaag hebben we een goede vraag van Leila.
1: Leila, ja, die zegt: hey Jay en Mahi, ik heb MS en mijn gezondheid gaat steeds verder achteruit. Mijn partner heeft me vanwege mijn ziekte verlaten en is inmiddels getrouwd met een andere vrouw. Laatst hoorde hij dat het niet goed met me ging en dat ik steeds minder zelf kan. Mijn tuin stond bijvoorbeeld helemaal vol met onkruid. Dus hij kwam langs om me te helpen. Ik vroeg hem nog: weet je vrouw eigenlijk dat je hier bent? Zijn antwoord was: mijn vrouw hoeft niet alles te weten. Sindsdien komt hij vaker langs om klusjes voor me te doen, zonder dat zijn vrouw daarvan weet. Aan de ene kant heb ik die hulp echt nodig en ben ik er dankbaar voor. Maar aan de andere kant voelt het niet goed dat hij dit voor zijn vrouw geheim houdt.
0: Ja.
1: Moet ik zijn hulp blijven aannemen of moet ik zeggen dat hij niet meer mag komen zolang zijn vrouw van niks weet?
0: Zo, ja, deze is moeilijk. Want kijk, zij heeft die hulp nodig. Blijkbaar doet niemand anders het.
1: Ja.
0: Anders, hè, was het makkelijker voor haar geweest. Anders had ze gewoon kunnen zeggen: kom niet meer, want dan doet iemand anders het wel. Maar blijkbaar doet niemand anders het en hij wil het doen. Ja, kijk, in principe als de tuin het enige is wat hij schoonmaakt, ja, dan weet ik niet wat het probleem precies is. Alleen, waarom zou je het niet aan je vrouw vertellen? Die snapt het niet helemaal.
1: Ja.
0: Bespreek het gewoon met je vrouw. Laat er desnoods meekomen of zo. Maar als
1: dus
0: je
1: het doet.
0: Ja, je bent toch niks verkeerds aan het doen?
1: Ja, ik vind het ook lastig. Aan de ene kant zou ik ook zeggen van: neem die hulp gewoon aan. Why not? Is zijn probleem. Aan de andere kant van vrouw tot vrouw om zoiets aan te nemen, ja.
0: Ja, maar waarom zou hij het niet aan zijn vrouw willen vertellen, denk je?
1: Dat, ja, misschien kan die vrouw dat niet hebben.
0: Hmm.
1: Vindt ze dat niet oké?
0: Ja. En waarom zou je haar eerst laten en teruggaan ook? Er zijn heel veel vragen die ik heb. Maar goed,
1: wordt hij zich schuldig?
0: Ja, de belangrijkste vraag is uiteindelijk de vraag die Leila stelt. En Leila wil gewoon weten. Haar ex die helpt haar dus vanwege haar verslechterende gezondheid. Maar die bezoekjes die houdt hij weer geheim voor zijn nieuwe vrouw. Leila is dus zijn ex, voor de duidelijkheid, hè? Maar moet Leila dan dus zijn hulp blijven accepteren? Of moet ze het gewoon laten gaan omdat hij het geheim houdt voor zijn vrouw? Dat is dus de vraag die Leila aan ons stelt. Ja, maar wat is het eerste wat je in je opkomt als je dat hoort?
1: Ja, aan de ene kant denk ik, die vrouw kan niet anders. Die heeft die hulp nodig. Dat is het eerste wat in me opkomt.
0: Dubbel, hè, dit?
1: Ja.
0: Nou goed, jij luistert en jij zal vast wel een mening hebben waarmee je ons en Leila daarmee dus ook verder op weg kan helpen in deze situatie. Wat moet Leila in deze situatie doen? Drop het alsjeblieft even in de NPO Luisterapp.

0: Complicated question.
1: Leila's ex helpt haar vanwege haar verslechterende gezondheid. Maar houdt de bezoekjes wel geheim voor zijn nieuwe vrouw? Moet Leila zijn hulp blijven accepteren of niet?
2: Nou, Dani die zegt... Mijn vrouw hoeft niet alles te weten, is echt een rode vlag. Vandaag is het de tuin, straks ontstaat er weer emotionele verwarring.
1: Zo, kijk, snap je? Woorden uit mijn mond.
2: Snap je?
1: Ja, en dan wel zeggen, misschien voelt hij zich schuldig omdat hij haar heeft verlaten vanwege haar ziekte. Ik snap ergens wel dat hij nu iets terug probeert te doen, maar doe het dan gewoon eerlijk.
2: Ja, daar ben ik het ook wel mee eens. Omar die zegt, ik zou zeggen, je bent welkom om te helpen, maar alleen als je vrouw ervan weet. Dan ligt de keuze bij hem en hoef jij je niet bezwaard te voelen. Ja, oké. Okay. Dit is ook wel een goede.
1: En als hij zich zo schuldig voelt, weet je wel, dan doet hij dat alsnog. Want hij weet hoe hard zij het nodig
2: heeft. Als je weet dat je niks verkeerds doet.
1: Dat.
2: Praat gewoon met je vrouw. Moet je luisteren. Mijn ex, die kan niet zoveel meer. Weet je, zus en zus en zo.
1: Ja.
2: Maar goed. Zakaria die zegt... Ik vind het vooral dat Leila zichzelf moet beschermen. Ze is kwetsbaar en afhankelijker aan het worden. Dan wil je ook niet ook nog in een geheim tussen hem en zijn nieuwe vrouw terechtkomen.
1: Dat is echt...
2: Oh ja, dat is ook weer een tory inderdaad.
1: Ja, Noel zegt, tja, voor die vrouw snap ik het. Maar als dat mijn man was, had ik hem gedumpt. Met exen heb je geen contact. Laat staan klusjes doen.
2: Ja, ook wel eentje weer.
1: Ja, vooral geheimzinnig. Kijk, stel mijn man heeft een ex die ook zo ziek is. Dan had ik hem gewoon die tuin laten doen. Maar je moet het me wel komen vertellen.
2: Ja, toch?
1: Ja.
2: Nu wordt het juist een beetje een soort van... Ja, een soort van wantrouwig dingetje. Omdat je het stiekem wil gaan doen.
1: Ja, Tarzan die zegt nu ook. Ik zou die persoon al sowieso niet toelaten in mijn leven. Ongeacht ik geen hulp had. Zo iemand die jou verlaat omdat je ongeneeslijk ziek bent. Is een hond. En dan nog tegen zijn nieuwe wijfje liegen. Nee man, opzouten met die jongen. En probeer hulp te zoeken van buitenaf. Er zijn verschillende instanties die je ook kunnen bijstaan.
2: Oké, heel grof gezegd, maar ik snap zijn boodschap wel.
1: Ja.
2: Ik snap zijn boodschap wel, ja.
1: Nu moet ik zeggen dat van buitenaf instanties ook wel soms moeilijk gaat, hoor.
2: Nee, natuurlijk. Nee, natuurlijk.
1: Want niemand
2: is het lastig.
1: Kom je onkruid voor je uit je tuin halen, denk ik.
2: Nee, maar ja, er zijn instanties die dat doen, maar het is meer... Dit is ook niet per se makkelijk en goed, weet je wel.
1: Dus oké, wat zullen we haar adviseren?
2: Ja, ik denk dat we haar dus adviseren wat...
1: Omar zei.
2: Ja, ik wou letterlijk dat zeggen. Je bent welkom om te helpen, maar als je vrouw ervan weet... Klaar.
1: Ik heb genoeg drama, ik heb geen zin in meer drama, punt uit.
2: Ja, ben ik helemaal mee eens. En stel je voor, je hebt zelf je eigen drama, want ja, het leven kan soms wel eens drama naar je voordeur brengen. En je weet even niet wat je ermee moet, nou, dan kan je altijd een complicated question naar ons sturen. Laat het dan even weten in de NPO Luisterapp wat je complicated question is. Of je kan het mailen naar itscomplicated@funix.nl.

0: Technomaals hoorde je net met Panna.
1: Phonix, de Jay en Mahi Show.
0: En Mahi, wat is het ergste, zeg maar? Wat is het verst wat je ooit bent gegaan om iemand voor je te winnen? Om een man, zeg maar, hè, toch? Voor je te winnen.
2: Oeh, daar vraag je iets. Ja, ik, niet zo ver, want ik ben er niet van. Ik vind dat een man hoort te jagen.
0: Ja, dat is een luxe positie weer, hè? Nee, weet je waarom? Kijk, ik heb hier een verhaal van een rijke Chinese vrouw.
2: Ja.
0: Die het voor zichzelf heeft geregeld. En ik weet het, geld maakt niet gelukkig. Maar het kan wel 60 kusscènes met je crush opleveren.
2: Hé, hoe dan?
0: Nou, deze rijke Chinese vrouw dus zou een eigen korte dramaserie hebben betaald. Hebben opgezet. Zichzelf de hoofdrol gegeven. En zelf haar tegenspeler gekozen. En daarna heeft ze meer dan 60 kusscènes in dat script geschreven.
2: 60 kusscènes? Dus die hele serie bestaat uit kussen?
0: Basically wel.
2: Basically wel.
0: Hele seizoen wordt er gewoon geseizoend.
2: Ze is wel slim. Ik ga niet voor je liggen.
0: Ik vind haar sluw, niet slim.
2: Maar ik weet niet of ik dan zou kussen als ik haar was. Ik zou dan allemaal van die romantische scènes doen. Dat hij met een huwelijk zou vragen. En dat ik dan... Weet ik veel, dat soort dingetjes.
0: Ja, maar ze heeft kus,

0: Dat wil je toch niet?
1: Usher of Chris Brown?
0: Chris Brown. 60 keer kussen.
1: Ja, precies. Dat zou je wel willen, hoor.
0: Nee, niet kussen. Ik weet niet of ik zijn mond... Want die mond is overal geweest in die
1: van
0: tour.
1: Chris? Van Chris?
0: Ja. Maar, die kust iedereen erop los.
1: Maar Usher dan?
0: Ja, ze mogen me ten huwelijk vragen onder de Eiffeltoren.
1: Zou je, Usher, zou je 20 kusscènes met Usher doen?
0: Nee. Ik wil niet tongen. Ik wil echt niet tongen.
1: Kusscène hoeft niet tongen te zijn.
0: Ja, nee.
1: Een kleine patch.
0: Doe maar gewoon lovey-dovey. Hou mijn hand vast. Wandelen over de straat. Dat vind ik veel spannender.
1: Je vindt dat niet spannender. Dat klinkt gewoon leuker.
0: Ja.
1: Ja, dat is het waarschijnlijk. Je hebt gelijk. Blijf rustig blijven.

0: Wat een mooie stem, jongen. Hey, al zeg ik, weet je, al ben ik een kerel. Dit is een sexy stem, jongen. Niet nog
1: niet. Ja, vreselijk ben jij, Jay Johnson. Ja, en gelukkig hebben we een andere collega die niet zo walgelijk is.
0: Ja, precies. Hey, Youssef.
2: Controlando meta controlando.
0: Hi. Nou, zijn stem is ook niet verkeerd, hoor.
2: Hey, gaan we FT doen?
0: Wil je dat? Wil jij dat?
2: Oh my god, laat me eerst auditie komen doen zometeen bij. Laat me auditie komen doen zometeen tijdens talent.
0: Ja, zometeen.
2: Want dat is wat je hebt voor ons, speakers.
0: Toch? Ja man. Zometeen de pitch. Dus je mag weer via de NPO luisterapp laten weten. Als jij iemand kent waarvan je zegt van... Joes, deze persoon verdient het om beseft te worden. Dit is je kans. Drop het in de NPO luisterapp.
2: Kijk, hier houden we van. Hier houden wij van.
0: Ja. Zijn er nog andere bijzonderheden? Bepaalde gasten die we toch wel willen weten dat ze komen ook?
2: Ja, uiteraard. We hebben straks ook aangenaam BK in de beeld. Heeft meegedaan aan het Van X Talent seizoen. Had toen niet gewonnen, maar wist wel veel geluid te maken online. En heeft niet stilgezeten in die tussentijd.
0: Uiteindelijk is dat wat telt, hè?
2: Snap je? En het is echt gewoon een jonge man geworden. Want toen we hem leerden kennen was hij 16, nu is hij 18, 19.
1: Oh jeetje.
2: Dus nice. Ja, ik ben benieuwd wat hij gaat droppen zo meteen.
0: Ik ben wel benieuwd naar de evolutie van aangenaam BK. Oké. Nice. Oké, we gaan sowieso luisteren. Maya en ik draaien nog even 2-3 liedjes als je het goed vindt. En dan gaan we lekker met z'n allen talent in.
2: Ja, nergens naartoe gaan, gewoon blijven luisteren. En wat gaan jullie doen? Gaan jullie naar huis?
0: Ik moet naar huis, maar ik zet de radio aan en je weet op welke zender mijn radio staat. Come on.
2: Come on.
0: Come on.
2: Stop drinken.
1: Je ging ons even testen, hè?

0: altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Young Ambition Summer Class is powered by Phonics.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.

0: complicated@funix.nl.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. De regio heeft de bestrijdingscapaciteit bereikt en heeft hulp ingeroepen uit de rest van het land. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept inwoners op om niet ongevraagd naar de Hoge Venen te komen. Veel mensen komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Het gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een drukbezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen, dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. In de tweede speelronde van de Eredivisie voetbal wist Ajax niet te winnen van SC Heerenveen. Ajax stond lang voor, maar miste ook veel kansen. Heerenveen kon in de slotfase de gelijkmaker binnenschieten. Het werd 2-2. Eerder vanmiddag gaf Feyenoord een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. Ook in de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. FC Twente won met 3-1 van PEC Zwolle. ADO Den Haag FC Groningen werd 1-4. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt dan af tot 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De winnaar van Funix Talent Summer Vibes, AUB, die Limois.
1: Funix Talent. Ontdek nieuwe artiesten uit jouw stad op Funix.
0: Een hele goede avond en welkom bij weer een nieuwe Funix Talent avond. We staan er weer klaar voor de aankomende 2 uurtjes. Is je ome Joes ready om te gaan knallen? Ja, ja, ja. Ik ben weer helemaal ready om weer die heat te gaan brengen. Er was ook heel veel heat de afgelopen dagen. En dat gaat gewoon door. En dat gaat gewoon door. Want je weet het, elke avond traditiegetrouw hier bij Funix Talent beginnen we met...
2: Hey! Ladies and gentlemen, please welcome...
1: The Pitch.
0: Inderdaad, ja. Tijd voor The Pitch. Dit is jouw moment waarop je kan shinen. Jij of misschien wel iemand waarvan je zegt van deze persoon is keihard use. Deze persoon die verdient het om gedraaid te worden op de radio. Een vriend, een familielid, een klasgenoot, een collega. Maakt niet uit wie het is. Drop het in de NPO Luister app. Laat diegene hard zijn. Want wie weet gaan we diegene dan bellen. Oh, ik zie ook gelijk iemand kijken. Ik moet even No Diddy erbij zeggen. Wees gewoon hard qua muziek, ja? Om het even duidelijk te zeggen. In ieder geval, drop het in de NPO Luister app. Misschien heeft diegene nieuwe muziek pas uitgebracht. Kunnen we met diegene erover bellen. Dus ik ben er heel erg benieuwd naar. Wie moet ik gaan checken? Drop het in de NPO Luister app. En ja, wie weet spreken we diegene zometeen. Zometeen ook tijd voor de dikste, maar eerst...

0: De dikste van deze week, Ronnie Flex, Lil Kleine, smaakt naar water.
1: Hey! Ladies and gentlemen, please welcome
2: The Bitch.
0: Ja, dit was jouw moment om te shinen. Je kon via de NPO luisterapp doorsturen wie hard is op dit moment. Wie, no diddy, trouwens, ik zeg het maar eventjes voor mijn collega hier in de studio. Wie gewoon gecheckt moet worden, wie onlangs iets heeft uitgebracht waarvan we zeggen van oké, dit is gewoon, dit verdient het gewoon om gedraaid te worden op de radio. En ja, veel berichten binnengekregen, ben je niet gekozen, niet getreurd. We onthouden je sowieso voor een eventuele volgende keer. Maar de persoon die ik vandaag aan de lijn heb kunnen krijgen, ja, deze man is een winnaar, man. Letterlijk en figuurlijk is winnaar geweest van Funnix Talent Rap en heeft zeker niet stilgezeten. Heeft onlangs een EP gedropt, Lente in de Akkers. Ik heb hem hier niet in de studio, wel aan de lijn. Give it up voor Nima's Finest, Jula T.
3: Yes.
0: Hoe is die, bro?
3: Goed man. Met jou ook, bro?
0: Ja, lekker man. Want ja, ik bedoel, een nieuwe EP'tje van Jula T, dan gaat het sowieso goed met mij, snap je?
3: Ja, zeker man. Die EP, Lente in de Akkers.
0: Ja.
3: En dat is omdat ik van de buurt kom waar alle wijken beginnen, zeg maar, of eindigen met de akker, zeg maar.
0: Mm.
3: En ik wil hem eigenlijk in de lente uitbrengen. Het is eindstand eind zomer geworden. Maar,
0: ja, want dat was meteen ook mijn vraag van Lente in de Akkers. Was je te laat met droppen of hoe zit het? Dus je was...
3: Ja, ik wilde hem eigenlijk wat eerder droppen.
0: Ja.
3: Maar ik heb uiteindelijk toch wel wat langer gewacht, waardoor ik wat lauwere FT's erop kon krijgen, voor mijn gevoel.
0: Ja.
3: Dus vandaar, man.
0: Ja.
3: Maar het is nog steeds lente in de akkers, weet je. Ook al is het einde zomer.
0: En hoe ziet zo'n lente in de akkers bij jou in de buurt eruit, Jula?
3: Broer, iedereen is buiten. Gezelligheid. Er is op elke hoek wel wat te doen. Kinderen spelen buiten. Mensen zijn aan het barbecuen. We chillen altijd gewoon met die boys gezellig. Dus gewoon echt een samenhorigheidsgevoel. En ik dacht echt van... Ik ga even afwijken van wat ik normaal doe. Dat boze... En laat me gewoon een soort vibely EP maken waar gewoon pure vibes zijn.
0: Ja, precies. Want als ik naar je vormgeving kijk op de Instagram, bijvoorbeeld Lente in de Akkers. Je ziet die oranje stijl echt naar voren komen.
3: Ja.
0: Zijn dat dingen waar je echt over gaat zitten en nadenken en kijken met een team van hoe gaan we dit aanpakken? Of doe jij dit gewoon spontaan?
3: Ja, zeker. Ik vond het wel belangrijk dat het wel in een bepaalde stijl is. Oranje is soort van wel... Een soort vibe, zeg maar, van de zomer. Wanneer het, zeg maar, rond deze tijden wat donkerder wordt, dan is het de lucht oranje en noem maar op. Dus dan wil je gewoon echt die oranje vibe terugbrengen. Dus ik dacht van, weet je wat? Alle kleuren in de EP, ik dacht gewoon de hele tijd oranje. En het werkt, man, voor mijn gevoel.
0: Ja, zeker man, broski. Ik bedoel, het is een keiharde EP. Vijf tunes, volgens mij.
3: Vijf tunes.
0: En ook samenwerkingen met TAF en Denzel.
3: Ja, klopt.
0: Hoe is dat tot stand gekomen?
3: TAF. Ik heb een vriend van mij, Fred Santos.
0: Ja.
3: Die zat vroeger bij RSG, waar TAF ook in zat.
0: Rotterdam Sterrengang, legendary.
3: Rotterdam Sterrengang, ja. En hij heeft me eigenlijk gelinkt. Ik had die pokoe gemaakt met mijn producer, Double B. En toen we die tune hadden gemaakt, dacht ik gelijk van... Nee, ik moet TAF hierop hebben. Toen heb ik Fred gecheckt en zo is het balletje eigenlijk gaan rollen.
0: Hard. En Denzel?
3: En Denzel is gewoon van de buurt, hij is gewoon van Nijmegen. Ik vind hem een harde artiest. Dus ik dacht van, weet je wat, laat me gewoon ook met Nijmegen samenwerken. En het gewoon samen doen. En ja, hij heeft die hoek gewoon echt gekild.
0: Ja man, ik zie ook dat je een SO doet naar Jaboy voor het regelen van alle zaken achter
3: zeker,
0: de schermen.
3: Zeker. Dat dus is echt mijn broeder.
0: Het is echt gewoon een Nijmegens product eigenlijk.
3: Ja man, echt een Nijmeegs product man. Echt waar, het is door Nijmegen, voor Nijmegen. En ik hoop dat de rest van Nederland er ook echt van kan gaan genieten.
0: Eigenlijk zou je een soort van anthem moeten maken voor NEC Nijmegen.
3: Bijna wel hè?
0: Eigenlijk wel hè?
3: Bijna wel hè?
0: Misschien ik breng je op
3: misschien,
0: ideeën
3: misschien
0: nu hè?
3: Misschien niet, wie weet.
0: Want ze gaan, je weet toch, Champions League en zo.
3: Champions League, ja, kom. Daarom. Misschien, dat zeg ik. Misschien is hij er al, misschien niet. Wie weet.
0: Lekker, man. Jula T, je hebt natuurlijk Funnix Talent bij ons gewonnen. Je bent actief geweest. Je hebt tunes gedropt. Je hebt nu weer een EP gedropt.
3: Ja,
0: hoe ziet de toekomst er voor jou uit, man? Want ik ken jou als een harde werker, man.
3: Ja, man. Ik ga nog meer droppen. Over 2 weken komt die deluxe van die EP. Ik heb de EP voor in de winter heb ik al af. Dus ja man, ik heb bro, tot het einde van het jaar kan ik gewoon eigenlijk blijven droppen man.
0: Lekker man, en we gaan luisteren naar een tune van het EP, Mistig.
3: Mistig,
0: ik vroeg jou welke tune moest ik draaien, je zei Mistig, waarom?
3: Mistig, dat is gewoon de vibe. Als je die tune hoort, ga je denken van ja man, ik zit gewoon echt in die waggy, lekker zonnetje. Dit wil je gewoon horen man.
0: Heerlijk, dat
3: komt
0: man.
3: Ook met een gekke verse, dus ja, dit wil je gewoon horen man.
0: Lekker man. Julate, dankjewel broski dat ik je kon bellen in de uitzending. Alleen maar liefde naar jou man.
3: Jullie bedankt, love.
0: En we gaan snel weer van je horen.
3: See.
0: Tot die tijd, Mistig.

dan echt naar voren. Je luistert nog steeds naar Phonics Talent met zometeen heerlijke tunes. Ook Eleven, die ga je horen, deed ook mee met Phonics Talent Summer Vibe. Straks met Collabo. Broederliefde maakt me niet heet, maar eerst tijd voor Stormzy en Odile. Dit is 24 Hours.

0: Ja, er is een beetje ophef ontstaan over een 101 bar sessie van Jordi Money. Ik weet niet of je het hebt meegekregen. Het gaat om een sessie van 5 jaar geleden. Is zelfs op tv besproken, want je ziet daarin Jordi Money met een politievest. Nou, heel veel mensen die zeggen van ja, hoe kan het dat hij met zo'n politievest in een sessie staat? Nou, 101 bars die geeft terecht ook weer aan van ja, dat is artistieke vrijheid van de artiest. Die heeft daarvoor gekozen. En nu kwam dat dus ook ter sprake bij Roddelpraat. Ik denk dat je het wel kent. Het is een soort van juice-achtige kanaal. Dennis Schouten, Jan Roos. En ze gingen daarin ook Jordi Money bellen. En ja, als je de definitie wilt horen van een setup, hè, ze hebben het geprobeerd. Ja, dan klinkt dat zo.
1: Dennis weer hier, maar ik hoorde wel in jouw tekst, want we hebben echt geluisterd, dat jij alleen in wapens vertrouwt. Ja, gelet op enkele incidenten heb ik dat ook. Zou je mij daaraan kunnen helpen?
2: Waarmee zou ik jou kunnen helpen? Wat is de vraag?
1: Dus met een vuurwapen. Ik vertrouw ook alleen de vuurwapens.
2: Nou, ik weet wat het is, Dennis. Ik zit heel veel op de PlayStation.
1: Oh.
2: En weet je, dan speel ik Call of Duty. En als je dan geen vuurwapen meer hebt,
1: ja.
2: Dan is het moeilijk om te winnen, weet je.
1: Dat is waar.
2: Dus, snap je? Dus daar komt eigenlijk die lijn een beetje vandaan.
1: Ah, oké. Okay. Ontzettend bedankt, Jordi.
0: Ja, dat vind ik een hele goeie inderdaad. Ja, als je bij Call of Duty geen wapens meer hebt, bro, dat is het probleem. Wat ga je doen? Ga je iemand stabben? Ga je een granaat gooien? Je moet wapens hebben. Nee, maar je hoorde duidelijk wat ze proberen te doen. En dat is eigenlijk ja, iets uit de tent te lokken. Maar ik vind dat Jordi Money dit supermooi heeft opgepakt. Een supermooie counter. En had ook een post geplaatst op zijn Instagram met een uitnodiging richting Dennis van: ik ben ready om Call of Duty te gaan spelen. Ben je dat ook? Ja, ik zou zeggen, Dennis, neem de uitnodiging aan en kijk of Jordi Money echt zo'n goede shooter is. Huh? Misschien stuurt hij je wel naar Wahala toe. Je weet het niet. Net zoals deze volgende tune van CK en All Might. Je hoort hem nu.

bij Phonics Talent. En zometeen is het tijd voor nog veel meer bangers die eraan gaan komen. Artje, Hef en Kroeks die komen er straks aan. Ronnie Flex en SFB. En zometeen is het ook tijd voor een sessie. Ja, een sessie van deze man.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Young Ambition Summer Class is powered by Funix.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn twee mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. In de tuin van een huis op het eiland Salamina zijn de lichamen gevonden. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het Griekse eiland woeden meerdere branden. Meerdere woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. En ook nog steeds brand in de Belgische Ardennen. Daar is al 3000 hectare in de as gelegd. Het vuur is moeilijk te bestrijden. Door de wind verandert de richting steeds en de bestrijdingscapaciteit in de regio is bereikt. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept mensen op om niet naar de Hoge Venen te komen. Veel inwoners komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen dat de Spaanse autoriteiten hen asiel verlenen in plaats van hen terug te sturen. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord. De hond is in beslag genomen door de politie. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt af tot een graad of 14. Ook morgen eerst af en toe regen. Later is het droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, met muziek zometeen van Jula T, BBR, Bad Boy Rhythm is het eerst tijd voor Kilo Ken. Dit is 40s.

0: Phonics. Phonics talent.
1: Met Yusuf.
2: Madenko.
3: South founded.

voor Phonics Talent. En het is niet zomaar tijd. Nee, het is tijd voor vuur. Deze man is geen onbekende. Deed mee in het seizoen van Phonics Talent Youngins. En heeft de afgelopen tijd ook niet stilgezeten. Heeft heerlijke tunes gedropt. En staat ook gewoon weer ready om bij ons te gaan knallen. Je kan hem uiteraard kennen van tunes zoals deze.

0: veel geluid en daarom is hij bij ons vandaag in de building. Give it up voor niemand minder dan aangenaam BK.
1: Sander, we zijn er. BK in the fucking building, man.
0: Hoe is die, bro?
1: Ik ben er, bro. Met jou dagen.
0: Ja, lekker, man. Lekker, man. Ik vroeg je net al, ben je op vakantie geweest of iets, maar je gaf aan gewoon...
1: Nederland blijven, bro.
0: Ja?
1: Ja, man.
0: Je hebt vakantie hier gevierd?
1: Nee, ik heb die vakantie hier gevierd.
0: Of was je gewoon al die tijd druk bezig met tunes maken?
1: Ook, bro, maar ook gewoon hier gevierd, toch?
0: Lekker, man. Lekker, man. Wat ik standaard doe, is het 1 minuut vragenvuur.
1: Doe je ding, bro.
0: Ik ga zo meteen een timer aanzetten en in die minuut ga ik proberen zoveel mogelijk vragen op je af te vuren.
1: Ja.
0: Jij moet proberen gewoon te antwoorden, maar als je eentje wil overslaan, mag het ook. En later komen we weer terug op die antwoorden, dus dan kan je het nog toelichten.
1: Oké, ja toch.
0: Ben je ready?
1: Tuurlijk, Amati.
0: Oké, beginnen we met de allereerste vraag. Wat is je favoriete sport?
1: Kickboksen.
0: Wat is je laatste blunder geweest?
1: Gevallen van de scooter, denk ik.
0: Wat is jouw favoriete moment van de dag?
1: Wanneer ik met de boys ben, buiten.
0: Als morgen alles zou mogen, wat zou je dan doen?
1: Dus vraag me niet, maar Joost. Op deze ga ik overslaan.
0: Als je nog maar één track zou mogen luisteren voor de rest van je leven, welke track zou dat dan zijn?
1: So Fly van Jay.
0: Naar wie kijk je het meeste op?
1: Naar mezelf, bro.
0: Welke talent heb je de afgelopen tijd te weinig benut?
1: Gassen op die muziek, broer.
0: Hoe zou je jouw muziek in één woord omschrijven?
1: Massap.
0: Wat kan jou echt boos maken?
1: Wat kan mij boos maken, Justoom? Gewoon, ik weet niet, man.
0: Waar moet je in je carrière echt een keer hebben opgetreden?
1: In AFAS.
0: Wat is iets wat iedereen van jou zou moeten weten?
1: Dat ik ga overnemen, brata.
0: Oké dan. Even kijken. Laat me even teruggaan. Wat is je favoriete sport? Kickbox?
1: Ja, bro.
0: Favoriete vechter?
1: Ngannou. Francis Ngannou? Ja, toch.
0: Bro, die man slaat abnormaal hard.
1: Niet normaal, bro.
0: Ja, niet normaal. Je bent van een scooter gevallen laatst?
1: Ja, bro.
0: Waar? Niet eens echt in Amsterdam?
1: Gewoon in de buurt. Gewoon op de scooter gevallen. Veel met... Ik kan niet veel praten, maar...
0: Wat gingen jullie wheelies trekken of iets?
1: Nee, gewoon dom rijden, bro. Over gras rijden.
0: Had je wel helm op?
1: Ja, gelukkig wel, ja.
0: Oké. Veiligheid staat voorop, man.
1: Ja.
0: Even kijken. Deze vraag heb ik jou niet gesteld, maar die zou ik jou wel willen stellen. Als je kon tijdreizen, naar welk jaar zou je dan gaan?
1: Ik ben best jong, bro, maar ik denk gewoon 2016. Toen was 16? Die gekke tijd, toch?
0: Ja?
1: Ja.
0: Wat kan je echt herinneren van 2016? Of zeggen van, ja man, ik zou graag terug willen gaan naar die tijd.
1: Gewoon veel tunes, veel buiten, zomer, gewoon YouTube's en video's. Kom op, man.
0: Lekker man, dat verdient een applausje. Hou op met me, man. Naar wie kijk je het meest op? Je gaf aan jezelf.
1: Ja.
0: Heb je geen voorbeelden of mensen die je hebben gemotiveerd of wat dan ook? Of mensen uit je omgeving waarvan je zegt van, ja man, ik heb veel dingen geleerd van die persoon.
1: Ja, vrienden van mijn brada, je weet toch, maar gewoon ook mezelf. Mezelf ook representen, toch?
0: Ja. Favoriete moment van de dag, wat gaf je toen aan? Als je met je boys buiten bent aan het chillen.
1: Precies dat, bro.
0: Maar het is niet per se dat je zegt van, ik ben echt een ochtendmens of een avondmens.
1: Meer de avond, bro, als ik in de studio ben. In de ochtend, nee, man.
0: Nee?
1: Geen ochtendmens.
0: Nee, hoe laat gaat je wekker?
1: Ik heb geen wekker, maar ik word
0: lekker, man.
1: Ongeveer 1 uur, 2 uur word ik wakker.
0: Oké, lekker man. Maar je gaat dan ook best wel laat slapen, neem ik aan dan.
1: Ja, bro.
0: Je gaat vroeg in de ochtend slapen, denk ik.
1: Ja, als ik moe ben, bro, slaap ik gewoon.
0: Oké. Afgelopen tijd bezig geweest met muziek.
1: Jazeker.
0: Wat is iets wat de mensen niet weten, maar waarvan jij zegt van, nou, dit zouden de mensen echt moeten weten van wat er aan gaat komen qua muziek?
1: Ik heb over, ik weet niet of veel mensen dit weten, Strades en de Waggie die dit nu luisteren, Worden, Soldiers. 21 augustus komt de gekke tune van me uit met Avenue.
0: Avenue?
1: Ja toch, hier, ga die ding checken, boys. Je weet toch?
0: Oké dan, je dropt eventjes gewoon een exclusive op ons?
1: Exclusive, ja, zeker. Lekker, altijd
0: man.
1: Bij Phonics.
0: Lekker man. Zometeen is het tijd voor een echte trap house sessie.
1: Matcha vies, man. Kom op, man.
0: Ja, je haren zijn lang geworden, man, sinds de laatste keer waarvan
1: ik
0: stel.
1: Ja, bro, ik douche niet meer. Matcha vies. Shit, man.
0: Aangenaam BK bij ons in de building. Nergens naartoe gaan. Tot die tijd hebben we nog even een tune voor ze. We gaan ze

0: kom met motors. En dan zegt hij, ewa goeia. Bij ons nog steeds in de building. Give it up for the one and only aangenaam BK.
1: What up, what up.
0: Ja, ik zei het net al. Het is tijd om eventjes van Funix een echte trap house te maken. En het is tijd voor een sessie.
1: Snap je?
0: Ben je ready om te knallen?
1: Switch het naar een fucking trap house, man.
0: Let's get it, let's go.
1: Ja toch. Amsterdam is in the fucking building, man. BK in the building, Northside in the fucking building. Alle gauwas hier. En zo naar Turku met de euroteken, snap je? Laten we even met die mannen praten, man. Hè?
2: Shit, en

0: Ik word niet herkend, bitches. Bang bang amati.
1: Give it up voor Aangenaam. Wow. Bang bang amati. Weet je wat ik hard vind?
2: Zeg het eens, brada.
1: Sinds de laatste keer dat ik je heb horen spitten, zeg maar, bij ons in de boot, ja, zie ik al dat je gewoon verder en verder aan het klimmen bent en dat je gewoon vlieguren hebt gemaakt in de tussentijd, man. Ja, dus much respect naar jou.
2: Thanks.
1: Je gaf al aan, binnenkort komt er iets speciaals uit met, ja, Avenue. Zeker, wanneer was dat ook weer? 21?
2: 21 augustus, ja, man. Ga die shit nu fucking kijken, broer, op Spotify.
1: En als je,
2: in die shit.
1: En als je Aangenaam BK nog niet volgt, doe dat dan eventjes. We moeten even die TikTok pushen naar 10k. Want je bent de 5k voorbij geweest,
2: ja,
1: zeg,
2: ja,
1: ik.
2: Zeker, zeker.
1: En Insta mogen ze je ook nog even opvolgen, hè?
2: Insta, Spotify, Aangenaam BK, overal aan met je.
1: Lekker, man. Broski, dankjewel voor je tijd en voor je sessie.
2: Thanks, Jus.
1: En we gaan je snel weer zien, man.
2: Inshallah, so

je maakt me insane. Ik ga je nog wat insaner maken. Het is niet eens een woord, ik maak er een woord van. Yo Silvio, Young Felix, Toxic, die hoorde je nu. Zometeen tijd voor de track to check. Dan mag jij even op de stoel van de DJ gaan zitten. En mag jij bepalen welke track ik zo meteen ga draaien.

FM, dit is die R&B shit. En het is weer tijd voor de track to check, want je weet, elke vrijdag komen er natuurlijk een heleboel tunes uit, zoveel dat ik het ook af en toe niet meer kan bijhouden. Dus dit is jouw kans om even op de stoel van de DJ te gaan zitten. Welke track moeten wij dus gaan checken vandaag in de track to check? En verdient het dus om zometeen gedraaid te worden? Dit is je kans. Pak die NPO-luisterapp erbij. Stuur mij een berichtje. En wie weet, hoor je hem zometeen dan echt door je speakers? Ik weet dat het lekker is even zo op die zondagavond om jouw favoriete tune dan op de radio te horen. Dus pak je kans, pak je moment. De track to check van deze week. Welke moet hem gaan worden? Laat het weten in de NPO-luisterapp.

te staan. Je mocht via de NPO Luisterapp jouw favoriete track to check doorsturen. En deze, ja, dat is toch wel legendarisch. Wanneer twee artiesten van zulke formaten op een track springen, samen met Glades, ja, dan weet je dat het over en uit is. Ik heb het over Lijpen en Boef Glades. Dit is

De track to check van deze week. Glades, Lijpen en Boef met Meshakil. Nou, ik hoop dat jouw Meshakil problemen dus vertaald weggaan. Want ja, het is zondagavond. Ga gewoon lekker chillen. Blijf vooral luisteren. Zometeen de Nando Leaks die weer helemaal voor je klaarstaan met de doopste tunes. Die heat van de streets. Straks nog muziek van Jemani, Like to Dance. Maar eerst tijd voor Ronnie Flex, Non-Stop. En wij zijn de volgende week zondag weer tussen 7 en 9. Hou onze socials in de gaten voor de sessie van Aangenaam BK. En nog een fijne avond te ballen. En laat ze vooral niet vallen.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Vanix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Vanix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: Altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Located@phoenix.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Volg ons op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
4: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voorwie.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Funnix DJ's Norden en Wef hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn nu ingeschakeld. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Ook 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. Volgens de Marokkaanse autoriteiten gingen dit weekend weer oproepen rond op sociale media om naar Ceuta te komen. Gisteren zijn honderden migranten daarvoor opgepakt. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het regenen. En ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon. Het wordt morgenmiddag 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

gezet. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes, leef met

0: altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl.
1: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
0: Young Ambition Summer Class is powered by Phoenix.
1: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phoenix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phoenix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
4: Bereik jouw doelgroep op Phoenix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phoenixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phoenix Ads. Your city, your sound.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
5: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phoenixads.nl. Your city, your sound.
7: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phoenix.nl/news.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. En ook de hulpdiensten uit Duitsland zijn vandaag ingeschakeld. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Behalve een grote speler uit de Amerikaanse Major League was hij ook bekend vanwege een baanbrekende elleboogoperatie die naar hem vernoemd is. Als pitcher scheurde John een band in zijn elleboog. Een veel voorkomende blessure in het honkbal die tot dan toe meestal het einde van een carrière betekende. Bij Tommy John werd voor het eerst een pees uit de onderarm in zijn elleboog gezet. Daarmee kon hij zijn succesvolle carrière nog jaren voortzetten. Tommy John is 83 jaar geworden. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
3: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
4: Hey ondernemer, hallo?
5: Kan je me
4: Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de EK Atletiek zijn de Nederlandse estafetteloopsters kampioen geworden op de 4x400 meter. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. Door de brand in de Belgische Ardennen worden nu ook dorpen vlakbij de Duitse plaats Monschau geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn ingeschakeld. Bij natuurbranden op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 mensen om het leven gekomen. Op het eiland Salamina zijn 2 lichamen gevonden in de tuin van een huis. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het eiland woeden meerdere branden. Verschillende woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Onder de inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. Ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. Op het strand van Ceuta hebben honderden migranten gedemonstreerd. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Ze waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste van hen vertrokken alweer snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Ook morgenochtend af en toe een bui. Later op de dag is het droger met wat zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

zeker douchen voor een potje als het FIFA is. Al die mannen die verdienen niks, ze liegen bitch. Ik hou van clubs waar ze die stickers plakken op je telly. Ik zet mijn bitches in een witte merrie, shit is heavy. Ik heb een winterbelly, maar hij gaat zomer weg. Al die katten in mijn ossel stuur ik zo weer weg. Want ze kunnen echt niet bij me slapen. Anders willen ze een kleine met een kleine maken. En ik had pijn die dagen, maar waar was jij die dagen?

0: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
3: Young Ambition Summer Class is powered by Funix.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
4: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

Middernacht, het begin van maandag 17 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. De Nederlandse estafetteloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broederspol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Dat is vergelijkbaar met een gebied ter grootte van Haarlem. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die twee weken geleden naar de Spaanse exclave bestormden. De meesten vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie die een veel voorkomende blessure bij honkballers genas. De operatie werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt zo'n 20 graden.

Heatmaker. Dollar sign.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Het ebola-virus heeft daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Congolese Gezondheidsautoriteit heeft inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de 10.000 migranten die twee weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot zo'n 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Castro. No.

0: hebben en daarvoor gaan, dat was ik even helemaal kwijt.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar It's Complicated.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrika.